0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Ples Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal die zijn volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten twee mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien.
3: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

tickets anymore. Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden, hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon, en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: feel good.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen beide landen officieel wordt geopend. President Trump dreigde weer om de importtarief op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt, wil Canada geen feest vieren. De brug gaat wel gewoon open voor verkeer zoals de bedoeling was. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien.
1: Grand Prix Radio.
0: Van Sommeren.
4: Hey, goedemorgen. Het is de start van woensdag 22 juli. En ook deze dag, ja, die trappen we af met heel veel sport. Onder andere IndyCar nieuws. Ik heb ook Formule 1 nieuws en natuurlijk meer over het wielrennen.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Het is de 22e. Ja, en die beginnen we overwegend bewolkt. Er valt zelfs af en toe wat lichte regen. Vanmiddag trekken er ook nog enkele buien over. Maar goed voor de tuin, laat ik het zo maar zeggen. Tussendoor laat de zon zich wel af en toe zien. Het wordt de 18 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuiden. Dus aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Even een dipje in het weer, kan je zeggen. Ja, door de vakantie is er nauwelijks sprake van een ochtendspits. Ja, werkzaamheden, grenscontroles en recreatieverkeer kunnen wel wat vertraging veroorzaken. De bijzonderheden die hoor je straks in een overzicht van de ANWB. Hier, heel veel sport onderweg. Onder andere IndyCar nieuws, ook Formule 1. En natuurlijk meer over de Tour die in volle gang is. En zelfs een einde aan het naderen is. De Tour de France, daar heb ik het over.

sportief aan je woensdag beginnen. Dat doe je met je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Coureur David Malukas die heeft voor een opmerkelijke prestatie gezorgd in de IndyCar-series. De 24-jarige coureur reed maandag in de uitgestelde Music City Grand Prix vanaf de allerlaatste startplek naar een onwaarschijnlijke derde plaats. Dat is een behoorlijke prestatie. Ondanks zelfs een knieblessure en een gridstraf wist hij maar liefst 59 ronden aan de leiding te rijden op de Nashville Super Speedway. Het is voor de coureur uit Chicago zijn vijfde podiumplaats van het seizoen. De race die werd trouwens gewonnen door de Spanjaard Alex Palou. Dus David Malukas die heeft een behoorlijke prestatie neergezet in de IndyCar door van achteren helemaal naar voren te rijden. En dat valt niet mee, hoor. In de Tour de France heerst nog steeds onrust over de nachtelijke dopingcontroles. Nadat favoriete Tadej Pogacar en inmiddels uitgevallen Jonas Vingegaard midden in de nacht werden getest, zorgt dit voor veel vragen. Ook renners, onder wie Remco Evenepoel, werden maandagavond laat nog gecontroleerd. De rennersvakbond CPA heeft kritiek geuit op de werkwijze die volgens hen renners behandelt als criminelen. De discussie over de aanpak van dopingbestrijding is daarmee opnieuw opgelaaid. En daar is het laatste woord waarschijnlijk ook nog niet over gezegd. Vandaag natuurlijk een nieuwe etappe in de Tour. Daar gaan we straks nog eventjes op vooruitblikken. En Huub Aerts die heeft gisteren natuurlijk ook meegedaan aan de individuele tijdrit en had behoorlijk last van auto's, tourwagens van andere teams die hem echt belemmerd hebben. Je hoort hem daar zo zelf over hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Sportradio Grand Prix Radio. Het is begin van woensdag de 22e. We zijn volop bezig met de Tour de France. Straks trouwens ook weer een Tour-update. Ja, wielrenner Huub Arts die heeft gisteren een sterke tijdrit gereden. Maar was na afloop toch ontevreden. De Nederlander van Lotto Intermarché die voelde zich gehinderd en ingesloten tijdens zijn race door tourwagens van andere teams. Hij noemde dat frustrerend en respectloos dat dit kon gebeuren. Ondanks het incident wist Arts een uitstekende prestatie neer te zetten in de race tegen de klok, die deel uitmaakt van de laatste week van de Ronde van Frankrijk, die momenteel dus verreden wordt. Hij sprak erover na afloop bij de collega's van de NOS, Huub Arts.
1: De verkenning ging niet echt supergoed. En nu zaten er twee auto's van Astana voor me, die ik in de bocht heb moeten inhalen en echt hard voor heb moeten remmen. En dat is wel echt super irritant, omdat het gewoon helemaal uit je ritme haalt. Omdat je in de eerste plaats gewoon een all-out inspanning aan het doen bent. En op het randje die afdaling invliegt. En dan nog moet nadenken of die auto je heeft gezien opzij gaat of die wel remt. En dan geeft hij aan dat ik voorbij kan in de bocht. Moet ik in de exit remmen om niet van mijn lijn af te wijken. En vervolgens rijd ik bijna de berm in, omdat je gewoon totaal van slag bent, uit je ritme bent. Dan gaat het verschil niet hebben gemaakt voor de overwinning of zo. Maar als je hier alles aan doet om een topuitslag neer te zetten, en je hebt hier 2 weken naartoe gewerkt en je moet vol remmen, omdat er een renner die toch niet meedoet voor een uitslag en dat ook weet, 2 auto's in de afdaling op de weg heeft zitten, dan vind ik echt best wel disrespectvol. Omdat ik weet dat ze dan niet meer opzet doen, maar dat vind ik gewoon echt geen respect.
0: Al dus Huub Arts, die er dus behoorlijk last van heeft gehad, dat hij dus gehinderd is gisteren tijdens de tijdrit in de Tour. Vandaag de 17e etappe. Het peloton rijdt een overgangsetappe van ruim 174 kilometer. Het parcours kent in het begin wat heuvels, waaronder de beklimming van Col des Prés. Maar de finale richting de streep is overwegend vlak. Deze rit is de laatste kans voor de sprinters of een vroege ontsnapping voordat de hoge bergen weer wachten. De eerste renners vertrekken vanmiddag om 2:05 en de verwachte aankomsttijd is rond de klok van 5:30. Dat dus vandaag in de Ronde van Frankrijk. Later erover meer in een

0: deze woensdag. Ja, die begint overwegend bewolkt en dan valt af en toe wat lichte regen. Vanmiddag trekken er nog enkele buien over, maar tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 graden op de Wadden tot zo'n 21 in het zuiden. Dus aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Zo dadelijk hier de ANP Headlines. Hoor je ook of er nog bijzonderheden zijn op de weg. Een tour-update voor je. En zo dadelijk heb ik ook nog Formule 1 voor je.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.

0: Lekker toch?
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
7: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. Een man is gisteravond neergeschoten in Nijmegen vlakbij de Vierdaagse feesten en later in het ziekenhuis overleden. De dader is gevlucht. Volgens de politie is er geen link tussen de schietpartij en de Vierdaagse. Er worden minder aanslagen met explosieven gepleegd. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 en dat is een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt na jaren van stijging. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. De brand woedt tussen Nice en Marseille en heeft al een groot gebied verwoest. Honderden mensen zijn hun huizen ontvlucht.
6: Grand Prix Radio.
8: Tour update. Remco Evenepoel heeft de 16e etappe, de tijdrit van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, gewonnen. De wereldkampioen was over 26 kilometer 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar. Matthias Kjellmoze werd derde op ruim een minuut. Florian Lipovic viel hard en moest opgeven. Tijmen Arendsman werd zevende, ondanks een te late start van 10 seconden. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valparaiso-Pentre. De 17e etappe vertrekt vandaag om 13:45. De heuveletappe is 182 kilometer lang en finisht in Voiron rond 16:45.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Alleen probleem in het oosten van het land op dit moment. De N35 Zwolle-Enschede die is bij de Salm-Twente-tunnel in Nijverdal in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Nout van Sommeren.
11: Met zo dadelijk nieuws uit de Formule 1 over Fernando Alonso.
6: Grand

Radio Grand Prix Radio aan het begin van een nieuwe dag. Het is woensdag 22 juli. Coureur Fernando Alonso stelt dat zijn toekomst in de Formule 1 niet afhangt van de prestaties van Aston Martin. De Spanjaard, wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt, benadrukt dat hij zijn beslissing vooral zal baseren op de vraag of hij nog plezier beleeft aan het rijden in de huidige generatie auto's. De reglementen spelen daarin een grotere rol dan de specifieke resultaten van zijn team, die echt beneden maat zijn dit seizoen. De toekomst van de tweevoudig wereldkampioen is al maanden een belangrijk gespreksonderwerp. En ik kan me herinneren dat hij eerder dit jaar heeft gezegd dat hij daar in de zomerstop een beslissing over gaat nemen. En die zit eraan te komen, die zomerstop. Komend weekend de grote prijs van Hongarije. Daarna is het 4 weken vakantie voor de coureurs, waarin Fernando Alonso dus waarschijnlijk zijn beslissing gaat nemen. Dan nog wat voetbal. Doelman Kane van Oefelen heeft zijn transfer van FC Volendam naar Ipswich Town afgerond. De gedegradeerde club ontvangt een recordbedrag voor de keeper, die de overstap maakt naar de Premier League promovendus. Hoewel de club het exacte bedrag niet bekend maakt, gaat het naar verluid om een transfersom van circa 4 miljoen euro. Het is voor FC Volendam de hoogste basisvergoeding die de club ooit voor een speler heeft ontvangen, wat een financiële opsteker betekent na die degradatie. Zo dadelijk nog meer sport in het kort. Goedemorgen, ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
2: Dit is
0: jouw sportradio.
4: Deze.

Free Radio aan het begin van deze woensdag. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Vanuit de Blekemolens Race Planet in Amsterdam ontvangt Rick Winkelman weer grote namen uit de Nederlandse autosport. Vanmiddag om 16:30 staat hij online. Deze week de gast Sebastian Blekemolen. Hij is coureur in de NASCAR Euro Series. En in het weekend van 31 juli is het grootste auto, motor en kart evenement van Europa in Assen. Lee van Dam, organisator van de Racing Day, is te gast in de podcast, dus zal daar veel meer over vertellen. Autosport aan tafel, die is vanaf vanmiddag 16:30 dus online te beluisteren via onze website of je eigen favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van slachtoffer en dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven en dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. En in Oostenrijk gaat het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag open als politiebureau. Dat moet een eind maken aan de komst van neonazi's. Die gebruiken het huis in Braunau am Inn vaak als bedevaartsoord. Er is ook kritiek dat het nu een politiebureau is. In 1939 zei Hitler al dat het zijn wens was om er een overheidsgebouw van te maken. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe je er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierde is de weg in beide richtingen dicht.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Grand Prix Radio.
3: Nout van Sommeren.
2: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 22e. En op deze ochtend, zoals je van ons gewend bent, heel veel sport.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze woensdag. We gaan alweer richting de helft van de week. Voordat je het weet is het alweer weekend en zitten we met de Formule 1 in Hongarije. Over Formule 1 gesproken, zo dadelijk meer over Mercedes. Die zoekt namelijk naar de oorzaak van het probleem bij Russell. Daarover zo dus meer. Het is vandaag overwegend bewolkt. Er valt af en toe wat lichte regen deze ochtend. En vanmiddag trekken er ook nog enkele buien over. Maar tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Tot 18 graden op de Wadden tot zo'n 21 in het zuiden. Dat is best fris voor de tijd van het jaar. En ja, als je ziet wat we gewend zijn van de afgelopen tijd, is dit toch wel eventjes een dipje in het weer. Zo dadelijk ook nog meer over het padel. Want Nederland organiseert het EK in 2027. Daarover zo meer op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

jouw sportradio. Aan het begin van een nieuwe dag. Het is de start van woensdag 22 juli. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, en qua weer hebben ze het ook te maken met een dipje. Hè? Deze ochtend wat lichte buitjes. Toch altijd vervelend als het nat wordt. Hè? Dan gaan de voeten ook vochtig worden. Krijg je blaren van. Hè? Nou, ik hoop dat ze goed zijn voorbereid om in ieder geval de voeten droog te houden. Bij het padel is bekendgemaakt dat, dat Nederland in 2027 het Europees kampioenschap zal organiseren. De internationale padelfederatie FIP heeft de organisatie toegewezen aan de KNLTB en Advanced Sports. Het toernooi zal in meerdere speelsteden plaatsvinden die later worden bekendgemaakt. Dankzij hun vierde plaats op het vorige EK zijn de Nederlandse mannen al verzekerd van deelname aan de finale week. De Nederlandse vrouwen zullen instromen in de tweede fase van het kwalificatietoernooi. Ja, en in de Formule 1 is Mercedes nog altijd op zoek naar de oorzaak van de problemen bij George Russell tijdens de Grand Prix van België. De coureur kampte met een gebrek aan energieinzet, waardoor hij aanzienlijk aan topsnelheid verloor op de rechte stukken in vergelijking met zijn teamgenoten. Ja, ondanks de aanpassingen aan zijn rijstijl bleef het probleem afgelopen weekend bestaan. Het team is naar eigen zeggen verbijsterd en werkt hard aan een oplossing om herhaling in de toekomst te voorkomen. Nou ja, goed, komend weekend dus al de GP van Hongarije. Bicky Bousbaantje wordt hij ook wel genoemd. Het is een klein compact circuit. Maar goed, Mercedes heeft dus werk aan de winkel. En ja, over het komend weekend gesproken, ook dan is natuurlijk alles, alle actie weer live te volgen. Alle sessies zijn bij ons te horen. Met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Dat allemaal op jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met ons start je sportief aan deze woensdag. In de MotoGP heeft Honda de komst van Fabio Quartararo officieel bevestigd. De Franse coureur heeft een 2-jaar contract getekend en wordt de hoeksteen van het nieuwe project van de Japanse fabrikant. Ja, hoewel de deal naar verluidt al eind januari was gesloten, werd de aankondiging uitgesteld tot de zomerstop. Quartararo zal een cruciale rol spelen in de poging van Honda om weer aan te sluiten bij de top van de koningsklasse van de motorsport, de MotoGP dus. Zo dadelijk nog meer sport voor je, want ook deze woensdag zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: oud-voetballer en huidig assistent-trainer bij Fenerbahçe, Dirk Kuyt. Hij is 46 geworden vandaag, mocht je ook jarig zijn. Van harte gefeliciteerd. Je hebt er een beetje wat minder zomerweer bij. Want het is vandaag overwegend bewolkt. Er valt af en toe wat lichte regen deze ochtend. Vanmiddag trekken er ook nog enkele buien over. Maar tussendoor laat hij zich wel af en toe zien. De zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. Zo dadelijk de ANP Headlines, een tour-update en hoe gaat het eraan toe op de Nederlandse wegen. Je hoort het zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
13: Dit is Grand Prix Radio.
14: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie is er geen link met de Vierdaagse feesten. Voor het eerst in jaren zijn er minder aanslagen gepleegd met explosieven, blijkt uit cijfers. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 tegen ruim 700 in dezelfde periode vorig jaar. En een recordaantal gemeenten is nog niet klaar met de formatie, schrijft Binnenlands Bestuur. 16 gemeenten hebben nog geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen.
14: Grand Prix Radio.
16: Tour update. Remco Evenepoel heeft de tijdrit van de 16e etappe gewonnen. In de race van Evian-les-Bains naar Tonon-les-Bains was hij 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar en ruim een minuut sneller dan Matthias Kelmoze. Florian Lipovic kwam ten val en moest opgeven. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen draagt de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Val Paret-Peintre.
17: De 17e etappe voert vandaag naar Voiron. De start is om 20 over 1. Het is een heuveletappe van 182 kilometer. De finish is rond 4:15.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel 25 minuten vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. staat 11 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder bij een kwartier extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Nout van Sommeren.
20: Nederlandse clubs maken zich op voor het Europees seizoen. Daarover

clubs zich voor op de start van het nieuwe seizoen. SC Twente en Ajax komen morgen al in actie in de voorrondes van de Europese toernooien. SC Twente speelt in de Europa League tegen Ferencváros, terwijl Ajax het in de Conference League opneemt tegen FK Vojvodina. NEC die stroomt een week later in en treft Olympiakos in de voorronde van de Champions League. De aftrap voor de duels van Ajax en Twente is morgenavond om 8 uur. Ja, en verder nog wat voetbalnieuws. De voorzitter van de Spaanse competitie die heeft hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Hij is namelijk zeer kritisch op de plannen voor een mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Volgens de Spanjaard vernietigt de FIFA op deze manier het voetbal. Hij stelt dat Infantino zou moeten opstappen. Maar hij ziet dit niet snel gebeuren, omdat er volgens hem een geschikte tegenkandidaat ontbreekt om de leiding van de Wereldvoetbalbond over te nemen. Ja, en ik ben ook van mening dat Infantino een soort Trump is, die de regeltjes zo aanpast dat het allemaal in zijn voordeel uitpakt. Dus ja, dat die mensen zijn niet zomaar weg te krijgen. Trump is wel trouwens bezig met zijn tweede termijn. Dan zou die dus weg moeten gaan na deze termijn. Maar ik zie het hem nog doen dat hij de grondwet aan laat passen.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Vanavond gaat in de Winter Gardens in Blackpool de World Matchplay verder. Ook wel het zomer-WK genoemd. Ik heb het over darts. De laatste vier partijen uit de tweede ronde hebben we mee te maken. De 12 overgebleven spelers strijden tot en met komende zondag om de titel. De sessie gaat vanavond om 8:00 van start. De volgende partijen die staan deze sessie op het programma. Cameron Menzies die neemt het op tegen Ross Smith. Gerwin Price tegen winnaar Rob Cross. Gian van Veen die heeft een Nederlands onderrondje met Wessel Nijman vanavond. En James Wade die neemt het op tegen Ryan Searle. De tweede ronde wordt gespeeld volgens het best of 21 systeem. Wat betekent dat een speler 11 legs moet winnen om de volgende ronde te halen. Ja, de wedstrijden die zijn te zien bij Viaplay. Zo dadelijk nog veel meer sport bij ons, want wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Radio met Sam Fender en Olivia Dean. Richting 8 uur, het is de start van deze woensdag. Met zo dadelijk bij ons de ANP Headlines. Hoor je hoe de situatie op de weg is. En zoals je van ons gewend bent, heel veel sport voor je onderweg.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. De dader is opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met de daling van het aantal aanslagen met explosieven in ons land. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, tegen ruim 700 in diezelfde periode vorig jaar. Schouten is voorzitter van een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt en zegt dat elke aanslag er nog één te veel is. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. En bij de overheid zijn het afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. De reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file. En vanaf Breda-Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Ja? Echt serieus?
11: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Ja,

0: die knakworstjes en hoedels en soep.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.

Sport Radio Grand Prix Radio in het begin van deze woensdag. Het is de 22e. Ja, en die beginnen we overwegend bewolkt. Er valt zelfs af en toe wat lichte regen. Vanmiddag trekken er ook nog enkele buien over. Maar goed voor de tuin, laat ik het zomaar zeggen. Tussendoor laat de zon zich wel af en toe zien. Het wordt de 18 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuiden. Dus aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Even een dipje in het weer, kan je zeggen. Ja, door de vakantie is er nauwelijks sprake van een ochtendspits. Ja, werkzaamheden, grenscontroles en recreatieverkeer kunnen wel wat vertraging veroorzaken. De bijzonderheden die hoor je straks in een overzicht van de ANWB. Hier heel veel sport onderweg, onder andere IndyCar nieuws, ook Formule 1 en natuurlijk meer over de Tour die in volle gang is en zelfs een einde aan het naderen is. De Tour de France, daar heb ik het over. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

sportief aan je woensdag beginnen. Dat doe je met je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Coureur David Malukas die heeft voor een opmerkelijke prestatie gezorgd in de IndyCar Series. De 24-jarige coureur reed maandag in de uitgestelde Music City Grand Prix vanaf de allerlaatste startplek naar een onwaarschijnlijke derde plaats. Dat is een behoorlijke prestatie. Ondanks zelfs een knieblessure en een gridstraf wist hij maar liefst 59 ronden aan de leiding te rijden op de Nashville Super Speedway. Het is voor de coureur uit Chicago zijn 5e podiumplaats van het seizoen. De race die werd trouwens gewonnen door de Spanjaard Alex Palou. Dus David Malukas die heeft een behoorlijke prestatie neergezet in de IndyCar door van achteren helemaal naar voren te rijden. En dat valt niet mee, hoor. In de Tour de France heerst nog steeds onrust over de nachtelijke dopingcontroles. Nadat favoriete Tadej Pogacar en inmiddels uitgevallen Jonas Vingegaard midden in de nacht werden getest, zorgt dit voor veel vragen. Ook renners, onder wie Remco Evenepoel, werden maandagavond laat nog gecontroleerd. De rennersvakbond CPA heeft kritiek geuit op de werkwijze die volgens hen renners behandelt als criminelen. De discussie over de aanpak van dopingbestrijding is daarmee opnieuw opgeleid. En daar is het laatste woord waarschijnlijk ook nog niet over gezegd. Vandaag natuurlijk een nieuwe etappe in de Tour. Daar gaan we straks nog eventjes op vooruitblikken. En Huub Aerts die heeft gisteren natuurlijk ook meegedaan aan de individuele tijdrit en had behoorlijk last van auto's, tourwagens van andere teams die hem echt belemmerd hebben. Je hoort hem daar zo zelf over hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio. Het is begin van woensdag de 22e. We zijn volop bezig met de Tour de France. Straks trouwens ook weer een Tour-update. Ja, wielrenner Huub Arts die heeft gisteren een sterke tijdrit gereden. Maar was na afloop toch ontevreden. De Nederlander van Lotto Intermarché die voelde zich gehinderd en ingesloten tijdens zijn race door tourwagens van andere teams. Hij noemde dat frustrerend en respectloos dat dit kon gebeuren. Ondanks het incident wist Arts een uitstekende prestatie neer te zetten in de race tegen de klok, die deel uitmaakt van de laatste week van de Ronde van Frankrijk, die momenteel dus verreden wordt. Hij sprak erover na afloop bij de collega's van de NOS, Huub Arts.
1: De verkenning ging niet echt supergoed. En nu zaten er twee auto's van Astana voor me, die ik in de bocht heb moeten inhalen en echt hard voor heb moeten remmen. En dat is wel echt super irritant, omdat het gewoon je helemaal uit je ritme haalt. Omdat je in de eerste plaats gewoon een all-out inspanning aan het doen bent. En op het randje die afdaling invliegt. En dan nog moet nadenken of die auto je heeft gezien opzij gaat, of die wel remt. En dan geeft hij aan dat ik voorbij kan in de bocht. Moet ik in de exit remmen om niet van mijn lijn af te wijken. En vervolgens rijd ik bijna de berm in, omdat je gewoon totaal van slag bent, uit je ritme bent. Dan gaat het verschil niet hebben gemaakt voor de overwinning of zo. Maar als je hier alles aan doet om een topuitslag neer te zetten, en je hebt hier 2 weken naartoe gewerkt en je moet vol remmen, omdat er een renner die toch niet meedoet voor een uitslag en dat ook weet, 2 auto's in de afdaling op de weg heeft zitten, dan vind ik echt best wel disrespectvol. Omdat ik weet dat ze dat niet meer opzet doen, maar dat vind ik gewoon echt geen respect.
0: Al dus Huub Arts, die er dus behoorlijk last van heeft gehad, dat hij dus gehinderd is gisteren tijdens de tijdrit in de Tour. Vandaag de 17e etappe. Het peloton rijdt een overgangsetappe van ruim 174 kilometer. Het parcours kent in het begin wat heuvels, waaronder de beklimming van Col des Prés. Maar de finale richting de streep is overwegend vlak. Deze rit is de laatste kans voor de sprinters of een vroege ontsnapping voordat de hoge bergen weer wachten. De eerste renners vertrekken vanmiddag om 2:05 en de verwachte aankomsttijd is rond de klok van 5:30. Dat dus vandaag in de Ronde van Frankrijk. Later erover meer in een Tour-update hier op jouw Sportradio.

0: Het begin van deze woensdag. En die begint overwegend bewolkt en dan valt af en toe wat lichte regen. Vanmiddag trekken er nog enkele buien over, maar tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 graden op de Wadden tot zo'n 21 in het zuiden. Dus aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Zo dadelijk hier de ANP Headlines. Hoor je ook of er nog bijzonderheden zijn op de weg. Een tour-update voor je. En zo dadelijk heb ik ook nog Formule 1 voor je.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Even bollen. Idee.

0: de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een 18-jarige Rotterdammer. Ook de opgepakte verdachte is 18 en komt ook uit Rotterdam. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Er zijn afgelopen jaar 5 keer zoveel voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd als een jaar eerder, bijna 6000. Het gaat om bijvoorbeeld ivoren sieraden en opgezette vogels. Het is niet duidelijk waarom het er zoveel meer zijn. En de kersverse Britse premier Andy Burnham heeft direct al een hervorming doorgevoerd. De maximumprijs voor losse buskaartjes in Engeland gaat omlaag van 3 naar 2 pond. Burnham vindt dat het OV voor iedereen betaalbaar moet zijn.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour update.
4: Remco Evenepoel heeft de 16e etappe, de tijdrit van Evian-les-Bains naar Tonon-les-Bains, gewonnen. De wereldkampioen was over 26 kilometer 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar. Matthias Kjellmoze werd derde op ruim een minuut. Florian Lipovic viel hard en moest opgeven. Tijmen Arendsman werd zevende, ondanks een te late start van 10 seconden. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen draagt de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in het klassement, Paret Pentre. De 17e etappe vertrekt vandaag om 10:10 en voert naar Voiron. De heuveletappe is 182 kilometer en de finish is rond 16:45.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zo heel veel voor. Er staat nog niet eens 50 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je voor Maastricht-Noord 10 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Koog 35 minuten extra. Door bergingswerk is de rechterreis ook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Dan is de N35 Zwolle-Enschede nog steeds in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Nout van Sommeren.
6: Net zo dadelijk nieuws uit de Formule 1 over Fernando Alonso.

Radio Grand Prix Radio aan het begin van een nieuwe dag. Het is woensdag 22 juli. Coureur Fernando Alonso stelt dat zijn toekomst in de Formule 1 niet afhangt van de prestaties van Aston Martin. De Spanjaard, wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt, benadrukt dat hij zijn beslissing vooral zal baseren op de vraag of hij nog plezier beleeft aan het rijden in de huidige generatie auto's. De reglementen spelen daarin een grotere rol dan de specifieke resultaten van zijn team, die echt beneden maat zijn dit seizoen. De toekomst van de tweevoudig wereldkampioen is al maanden een belangrijk gespreksonderwerp. En ik kan me herinneren dat hij eerder dit jaar heeft gezegd dat hij daar in de zomerstop een beslissing over gaat nemen. En die zit eraan te komen, die zomerstop. Komend weekend de grote prijs van Hongarije. Daarna is het 4 weken vakantie voor de coureurs, waarin Fernando Alonso dus waarschijnlijk zijn beslissing gaat nemen. Dan nog wat voetbal. Doelman Kane van Oefelen heeft zijn transfer van FC Volendam naar Ipswich Town afgerond. De gedegradeerde club ontvangt een recordbedrag voor de keeper die de overstap maakt naar de Premier League promovendus. Hoewel de club het exacte bedrag niet bekend maakt, gaat het naar verluid om een transfersom van circa 4 miljoen euro. Het is voor FC Volendam de hoogste basisvergoeding die de club ooit voor een speler heeft ontvangen, wat een financiële opsteker betekent na die degradatie. Zo dadelijk nog meer sport in het kort. Goedemorgen, ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Vanuit de Blekemolens Race Planet in Amsterdam ontvangt Rick Winkelman weer grote namen uit de Nederlandse autosport. Vanmiddag om 16:30 staat hij online. Deze week de gast Sebastian Blekemolen. Hij is coureur in de NASCAR Euro Series. En in het weekend van 31 juli is het grootste auto, motor en kart evenement van Europa in Assen. Lee van Dam, organisator van de Racing Day, is te gast in de podcast, dus zal daar veel meer over vertellen. Autosport aan tafel, die is vanaf vanmiddag 16:30 dus online te beluisteren via onze website of je eigen favoriete podcast app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app.

0: Sportradio met de script richting 9 uur. We hebben te maken met een dipje in het weer. Deze ochtend bewolking, op sommige plekken wat lichte regen. Vanmiddag maxima van 21 graden en er trekken ook wat buien over. Maar is goed voor de tuin, moet je dan maar zeggen. Zodra ik de ANP headlines, de bijzonderheden op de weg en nog veel meer sport onderweg.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. En in Engeland gaat de maximumprijs voor losse buskaartjes omlaag van 3 naar 2 pond. Dat zegt de kersverse Britse premier Andy Burnham. Als burgemeester maakte hij de bussen in Manchester ook al goedkoper. Volgens Burnham moet het OV voor iedereen betaalbaar zijn. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari, maar niet voor Londen. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staat er slechts 30 kilometer file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je een kwartier vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. En daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg.
3: Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: anders doet.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-mannen, nu al zin in morgen.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Grand Prix Radio.
17: Noud van Sommeren.
18: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 22e. En op deze ochtend, zoals je van ons gewend bent, heel veel sport. Ik heb zo dadelijk meer over padel voor je, groot nieuws. En meer over de Formule 1.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze woensdag. We gaan alweer richting de helft van de week. Voordat je het weet is het alweer weekend en zitten we met de Formule 1 in Hongarije. Over Formule 1 gesproken, zo dadelijk meer over Mercedes. Die zoekt namelijk naar de oorzaak van het probleem bij Russell. Daarover zo dus meer. Het is vandaag overwegend bewolkt. Er valt af en toe wat lichte regen deze ochtend. En vanmiddag trekken er ook nog enkele buien over. Maar tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 graden op de Wadden tot zo'n 21 in het zuiden. Dat is best fris voor de tijd van het jaar. En ja, als je ziet wat we gewend zijn van de afgelopen tijd, is dit toch wel eventjes een dipje in het weer. Zo dadelijk ook nog meer over het padel, want Nederland organiseert het EK in 2027. Daarover zo meer op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van een nieuwe dag. Het is de start van woensdag 22 juli. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, en qua weer hebben ze het ook te maken met een dipje. Hè? Deze ochtend.

dat lichte buitje is toch altijd vervelend als het nat wordt. Hè? Dan gaan de voeten ook vochtig worden, krijg je blaren van. Hè? Nou, ik hoop dat ze goed zijn voorbereid om in ieder geval de voeten droog te houden. Bij het padel is bekendgemaakt dat, dat Nederland in 2027... het Europees kampioenschap zal organiseren. De Internationale Padelfederatie FIP heeft de organisatie toegewezen aan de KNLTB en Advanced Sports. Het toernooi zal in meerdere speelsteden plaatsvinden die later worden bekendgemaakt. Dankzij hun vierde plaats op het vorige EK zijn de Nederlandse mannen al verzekerd van deelname aan de finale week. De Nederlandse vrouwen zullen instromen in de tweede fase van het kwalificatietoernooi. Ja, en in de Formule 1 is Mercedes nog altijd op zoek naar de oorzaak van de problemen bij George Russell tijdens de Grand Prix van België. De coureur kampte met een gebrek aan energieinzet, waardoor hij aanzienlijk aan topsnelheid verloor op de rechte stukken in vergelijking met zijn teamgenoten. Ja, ondanks de aanpassingen aan zijn rijstijl bleef het probleem afgelopen weekend bestaan. Het team is naar eigen zeggen verbijsterd en werkt hard aan een oplossing om herhalingen in de toekomst te voorkomen. Nou ja, goed, komend weekend dus al de GP van Hongarije. Bicky Bousbaantje wordt hij ook wel genoemd. Het is een klein compact circuit. Maar goed, Mercedes heeft dus werk aan de winkel. En over het komend weekend gesproken, ook dan is natuurlijk alle actie weer live te volgen. Alle sessies zijn bij ons te horen. Met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Dat allemaal op jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman. Die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Campy Radio, jouw sportradio. Met ons start je sportief aan deze woensdag. In de MotoGP heeft Honda de komst van Fabio Quartararo officieel bevestigd. De Franse coureur heeft een 2-jarig contract getekend en wordt de hoeksteen van het nieuwe project van de Japanse fabrikant. Ja, hoewel de deal naar verluidt al eind januari was gesloten, werd de aankondiging uitgesteld tot de zomerstop. Quartararo zal een cruciale rol spelen in de poging van Honda om weer aan te sluiten bij de top van de koningsklasse van de motorsport, de MotoGP dus. Zo dadelijk nog meer sport voor je, want ook deze woensdag zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: jouw sportradio aan het begin van woensdag 22 juli. En dat is de verjaardag van een oud voetballer en huidig assistenttrainer bij Fenerbahçe, Dirk Kuyt. Hij is 46 geworden vandaag, mocht je ook jarig zijn. Van harte gefeliciteerd. Je hebt er een beetje wat minder zomerweer bij, want het is vandaag overwegend bewolkt. Er valt af en toe wat lichte regen deze ochtend. Vanmiddag trekken er ook nog enkele buien over, maar tussendoor laat hij zich wel af en toe zien. De zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. Zo dadelijk de ANP Headlines, een tour-update en hoe gaat het eraan toe op de Nederlandse wegen. Je hoort het zo.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1+1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Ja? Echt serieus?
11: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Odido. Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
21: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
22: Dit is Grand Prix Radio.
23: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
24: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. De Nijmeegse politie zoekt getuigen van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie wil graag weten wat de aanleiding is geweest. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur heeft ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. Er zijn nog wel wat brandhaarden. En in Eindhoven zitten zo'n 1500 huishoudens al uren zonder stroom, meldt Omroep Brabant. De storing begon vannacht en netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing.
23: Grand Prix Radio.
0: Tour update.
1: Remco Evenepoel heeft de 16e etappe, de tijdrit van Evian-les-Bains naar Tonon-les-Bains, gewonnen. De wereldkampioen was over 26 kilometer 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar. Matthias Kelmoze werd derde op ruim een minuut. Florian Lipovic viel hard en moest opgeven. Tijmen Arendsman werd zevende, ondanks een te late start van 10 seconden. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. De bolletjestrui wordt gedragen door de nummer 2 in het bergklassement, Wout Pare-Peintre. De 17e etappe vertrekt vandaag om 1:20. De heuvelrit naar Voiron is 182 kilometer. De finish wordt verwacht rond 4:15.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten extra.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Nout van Sommeren.
12: Nederlandse clubs maken zich op voor het Europees seizoen. Daarover zo.

op de start van het nieuwe seizoen. SC Twente en Ajax komen morgen al in actie in de voorrondes van de Europese toernooien. SC Twente speelt in de Europa League tegen Ferencváros, terwijl Ajax het in de Conference League opneemt tegen FK Vojvodina. NEC die stroomt een week later in en treft Olympiakos in de voorronde van de Champions League. De aftrap voor de duels van Ajax en Twente is morgenavond om 8 uur. Ja, en verder nog wat voetbalnieuws. De voorzitter van de Spaanse competitie die heeft hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Hij is namelijk zeer kritisch op de plannen voor een mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Volgens de Spanjaard vernietigt de FIFA op deze manier het voetbal. Hij stelt dat Infantino zou moeten opstappen, maar hij ziet dit niet snel gebeuren omdat er volgens hem een geschikte tegenkandidaat ontbreekt om de leiding van de Wereldvoetbalbond over te nemen. Ja, en ik ben ook van mening dat Infantino een soort Trump is die de regeltjes zo aanpast dat het allemaal in zijn voordeel uitpakt. Dus ja, dat die mensen zijn niet zomaar weg te krijgen. Trump is wel trouwens bezig met zijn tweede termijn. Dan zou hij dus weg moeten gaan naar deze termijn. Maar ik zie het hem nog doen dat hij de grondwet aan laat passen. Maar goed, dat is heel iets anders. Ik ga hem niet op politiek vlak bevinden. Zullen we afspreken? Zo dadelijk nog veel meer sport voor je in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. We zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Vanavond gaat in de Winter Gardens in Blackpool de World Matchplay verder. Ook wel het zomer-WK genoemd. Ik heb het over darts. De laatste vier partijen uit de tweede ronde hebben we mee te maken. De 12 overgebleven spelers strijden tot en met de komende zondag om de titel. De sessie gaat vanavond om 8:00 van start. De volgende partijen die staan deze sessie op het programma. Cameron Menzies die neemt het op tegen Ross Smith. Gerwin Price tegen winnaar Rob Cross. Gian van Veen die heeft een Nederlands onderrondje met Wessel Nijman vanavond. En James Wade die neemt het op tegen Ryan Searle. De tweede ronde wordt gespeeld volgens het best of 21 systeem. Wat betekent dat een speler 11 legs moet winnen om de volgende ronde te halen. Ja, de wedstrijden die zijn te zien bij Viaplay.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Alex Warren. Richting Tine, tijd voor een bakkie. Koffie en classics met Danny en heel veel sport onderweg voor je.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellín. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. En in Frankrijk helpen nog enkele blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over vanwege werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook weer 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Grand Prix Radio.
7: Danny Elbersen. Goedemorgen, Koffie en Classics, met daarin straks een hele goede luistertip voor je. Verder gaan we het hebben over wielrennen, want vandaag is de 17e etappe van de Tour de France. En er wordt gedart, de World Matchplay, daar hoor je straks meer over.

Sportradio met koffie en classics. Daarin hoorde je Pink op deze woensdag. En woensdag is natuurlijk de dag waarop we weer een lekkere podcast voor je hebben. Autosport aan tafel, de nieuwe aflevering. Die wordt vandaag opgenomen in Blekemolens Race Planet in Amsterdam. Rick Winkelman zit aan tafel met onder andere Lee van Dam, organisator van de Racing Day. Die is de gast. Dat is in het weekend van 31 juli het grootste auto, motor en kart-evenement in Europa op het TT-circuit in Assen. Dus daar wordt op vooruitgekeken. Verder te gast Sebastiaan Blekemolen, onder andere commentator bij Viaplay in de Formule 2. En coureur bij de NASCAR Euro-series. Ze zitten aan tafel en vanmiddag om 16:30 kun je het resultaat beluisteren. Want dan staat de podcast online in de podcastkanalen. Je vindt hem dan natuurlijk ook in onze eigen app. En Autosport aan tafel, de podcast, vind je dan ook op GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. Een voormalig trainer van PSV en Antwerp heeft een akkoord bereikt met de Belgische Voetbalbond over een contract tot en met het EK van 2028. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel is de opvolger van Rudy Garcia. De Belgische Bond verlengde het aflopende contract van Garcia niet na de uitschakeling op het WK. En daarna werd er snel gehandeld. Van Bommel viel in de smaak door zijn tactisch inzicht en de manier waarop hij leiding geeft aan een groep. En dat waren precies de vlakken waarop zijn voorganger juist kritiek kreeg. Er is ook een nadeel, want Van Bommel spreekt nog geen Frans. Hij heeft wel direct aangegeven dat hij die taal wil gaan leren. En dat lijkt haalbaar, aangezien hij over een talenknobbel beschikt en de Duitse, Engelse, Italiaanse en Spaanse taal al beheerst. Nou, die taalkloof vormt verder geen obstakel. Garcia sprak namelijk geen Nederlands en dat leverde destijds in de praktijk ook geen problemen op. Voor Van Bommel betekent de aanstelling een definitief terugkeer in het Belgisch voetbal. Sinds zijn vertrek uit Antwerpen in 2024 zat hij zonder club. En nu krijgt hij dus de taak om de Rode Duivels klaar te stomen richting het toernooi van 2028. En eventueel dus op dat toernooi te vlammen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Dan zit je ook goed, want bij het padel is namelijk bekendgemaakt dat Nederland in 2027 het gastland is voor het Europees kampioenschap. De internationale padelfederatie, de FIP, heeft namelijk de organisatie toegewezen aan de Nederlandse Tennisbond, de KNLTB. Het toernooi zal in meerdere speelsteden worden gehouden. Die worden op een later moment nog bekendgemaakt. De Nederlandse mannen zijn door hun vierde plek op het vorige EK al verzekerd van deelname. De vrouwen zullen instromen in de tweede kwalificatiefase van het toernooi. Dus leuk, Nederland in 2027, het strijdtoneel voor het Europees kampioenschap padel. Straks gaan we het onder andere nog hebben over voetbal. Eerst kijken we nog even gauw naar het weer, want vandaag komen er lichte regenbuien door. Af en toe breekt de zon ook nog door. Temperaturen 18 tot 21 graden. En zo gaan we richting 10:30 op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke

0: Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Vandaag bij Otrium. 10% korting op Levi's en Closed.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
11: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
14: Grand Prix Radio.
15: Tour update. Remco Evenepoel heeft de tijdrit van de 16e etappe gewonnen. In de race van Evian-les-Bains naar Tonon-les-Bains was hij 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar en ruim een minuut sneller dan Matthias Kelmoze. Florian Lipovic kwam ten val en moest opgeven. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Omdat Tadej Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2, Valentin Paré-Peintre. Vandaag staat de 17e etappe op het programma. Een heuveletappe naar Voirol, over 182 kilometer. De start is om 20 over 1. De finish is rond 16:45.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Zoeterwoude en Leidschendam 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A12 van Arnhem naar Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens, 10 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam, nog steeds file voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en een kwartier oponthoud door werkzaamheden. En daardoor ook een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Dan heb je de meeste vertraging nu op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Eep en Apeldoorn Noord zat 8 kilometer door slecht wegdek. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dat kost je 25 minuten extra.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Danny Elbersen.
18: Goedemorgen, zo direct weer.

classics en voetbal. Want de keeper Kane van Oefelen van Volendam die heeft zijn transfer afgerond naar Ipswich Town. Hij gaat richting de Premier League. Volendam ontvangt een recordbedrag voor de doelman die dus de overstap maakt. Geen officiële transfersom is er genoemd, maar het zou gaan om een bedrag van zo'n 4 miljoen euro. Dat is het hoogste basisbedrag dat Volendam ooit ontvangen heeft voor een speler. Ja, Van Oefelen heeft zijn handtekening gezet bij de Engelse ploeg en sluit dus aan in de voorbereiding op de wedstrijden in de Premier League die gaan komen. Want een goede voorbereiding is heel belangrijk. Geldt ook voor de mannen in de Tour de France. Dus die zijn zeker niet blij met de nachtelijke dopingcontroles. De favorieten zijn al een paar keer 's nachts wakker gemaakt om een test te ondergaan. De rennersvakbond CPA heeft kritiek geuit op de gang van zaken. Vindt dat de redders niet als criminelen behandeld moeten worden. Ja, je komt natuurlijk niet helemaal lekker in je ritme als je midden in de nacht wakker gemaakt wordt. Want ja, er komt weer een stevige etappe aan. Vandaag is het etappe nummer 17. Ze rijden de overgangsetappe van 174,7 kilometer. Start is in Chambéry en de finish in Voiron. Parcours heeft in het begin wat heuvels. Dan moeten ze nog een beklimming ondergaan. En dan gaan ze richting de streep overwegend vlak door. De rit is de laatste kans voor sprinters of een vroege ontsnapping voordat de hoge bergen weer wachten. Eerste renners gaan vanmiddag om 14:30 van start. De redders komen aan zo rond de klok van 17:30. Vandaag dus etappe nummer 17 in de Tour de France. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden. Want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afne van der Meijs. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n 5 miljoen euro in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onoua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. En OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. Er zijn wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Even bollen. Iedereen.

0: Verbollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.

jouw sportradio. Ja, ik moet bijna een beetje lachen, want de koffie ging bijna om hier, maar het loopt net goed af. Gelukkig maar. Dus hou een beet, hè, met twee handen je cappuccino voordat hij over de tafel gaat. Zeg, poe. Vandaag wordt er gedart. Dat gebeurt in Winter's Garden in Blackpool. De World Matchplay gaat verder. Het is het zomer-WK met de laatste vier partijen uit de tweede ronde. En de 12 overgebleven spelers die strijden dan tot en met komende zondag om de titel. Vanavond om 8 uur gaat het van start. De volgende partijen staan op het programma. Cameron Menzies speelt tegen Ross Smit. Gerwin Price moet tegen winnaar Rob Cross. Gian van Veen moet het opnemen tegen Wessel Nijman. Opnieuw een Nederlands onder onsje. James Wade speelt tegen Ryan Searle. En die tweede ronde die wordt gespeeld best of 21. Dat betekent dat een speler 11 legs moet winnen om de volgende ronde te halen. Vanavond om 8 uur kun je het bekijken op Viaplay. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. Shine bright like a diamond.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de Voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal. Maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauze zo'n vars. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Classics en voetbal, want we moeten het hebben over Armando Obispo. Ja, die blijft voorlopig speler van PSV, was bezig met een transfer naar het Franse AC Lens. En die deal die leek volledig rond, maar is toch afgeketst. De 27-jarige centrumverdediger heeft zich dus opnieuw aangesloten bij het trainingskamp van de Eindhovenaren in Duitsland. Bij de selectie van trainer Peter Bos. In de voorbereidingen op het aankomende voetbalseizoen in de Eredivisie. De reden waarom het afgeketst is, daarover tasten wij in het duister. En dat doen ze bij het team van Mercedes ook in de Formule 1. Want George Russell viel uit in België tijdens de Grand Prix. Hij verloor op de rechterstukken structureel tijd op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En het team is naar eigen zeggen verbijsterd door het gebrek aan energieinzet en daardoor de lagere topsnelheid. En er wordt dus hard gewerkt aan een oplossing voor de komende Grand Prix van Hongarije. En die komt er komend weekend aan. Gaan we het straks ook nog over hebben hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
22: Grand Prix Radio.
23: Tour update.
24: Remco Evenepoel heeft de 16e etappe, de tijdrit van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains, gewonnen. De wereldkampioen was over 26 kilometer 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar. Matthias Kjellmoze werd derde op ruim een minuut. Florian Lipovic viel hard en moest opgeven. Tijmen Arendsman werd zevende, ondanks een te late start van 10 seconden. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Omdat Tadej Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, draagt Valentin Paré-Peintre de bolletjestrui. De 17e etappe vertrekt vandaag om 20:20 en voert naar Voiron. De heuvelrit is 182 kilometer lang. De finish wordt rond kort over 5 verwacht.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je een kwartier vertraging voor de Duitse grens. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten extra. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn heb je tussen Epe en Apeldoorn-Noord een half uur extra nodig. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Danny Elbersen.

Sportradio met transfernieuws. Want ADO Den Haag heeft de komst van de Braziliaan Eduardo afgerond. De Braziliaanse middenvelder komt vanuit Portugal over naar Den Haag. Gaat spelen in de Hofstad voor een contract met 2 seizoenen. En nog een optie voor 1 jaar. Nou, die 26-jarige Eduardo is de volgende aanwinst voor de club. Die zich roert op de transfermarkt. Want ze hebben al diverse andere spelers aangetrokken. En Eduardo sluit zich per direct aan bij de selectie van de Haagse ploeg in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Want dat zit er natuurlijk wel lekker aan te komen. Qua Formule 1 zitten we midden in het seizoen. Grote prijs van Hongarije komend weekend. Met natuurlijk ook in het voorprogramma de Porsche Supercup. En daar wordt het rete spannend. Flint Schuring bouwde zijn voorsprong na de winst in Spa-Francorchamps iets verder uit. Maar Robert de Haan op de 3e positie en Theo Oeverhaus op de 2e positie... hebben nog wel aansluiting met nog 4 wedstrijden te gaan. Volgende wedstrijd dus in Hongarije. Kwalificatie is zaterdagochtend. De race zondagochtend om 11:45 op de Hungaroring. Ja, en er wordt natuurlijk ook gereden in de Formule 1. Nou, dat kun je gewoon weer live volgen. Onder andere de kwalificatie en de race met live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier op

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is Chelsea gelukt. De club heeft een nieuw Engels transferrecord gevestigd. Middenvelder Morgan Rodgers werd namelijk vastgelegd voor 137 miljoen euro. En daarmee verbreekt Chelsea het record dat pas begin deze maand werd gevestigd, toen Manchester City 136 miljoen euro betaalde voor Elliot Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij is hiermee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
0: Dit is jouw sportradio.

Radio met Tina Turner in Koffie en Classics. En daarmee komen we aan het einde van de woensdageditie. Maar niet getreurd, morgenochtend 10 uur nieuwe Classics voor je. En zo direct na 12 natuurlijk. De lunch mag op tafel. Het sportieve en muzikale sausje wat er overheen gegoten wordt, krijg je van Alexander Stevens. Dus nog een fijne middag.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Er zijn zeker 18 gewonden, van wie twee ernstig. Het ongeluk gebeurde toen een tram stond te wachten voor de open brug en een andere tram er bovenop botste. Een van de trams is ontspoord. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraat in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door de vele regen. En in juni meden veel mensen juist winkels vanwege de hittegolf. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit de Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug en daardoor een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen het Zuidplein en Oud-Beijerland 5 minuten extra door opruimwerk. 2 rijstroken zijn dicht. De meeste vertraging heb je nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe jij 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht.
5: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller-melk, the moe you can't resist.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, oh, nee.
7: Maak er een potje van

0: Nike anders doet.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Odido. Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.

0: Bolle voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Grand Prix Radio.
6: Alexander Stevens.
7: Je woensdagmiddag is 6:06. Ruud Nijstad, voetballer, heeft gekozen voor een langer verblijf bij Twente. Hij gaat niet internationaal, hij gaat niet naar PSV, hij blijft in Enschede. Ik praat je zo meteen bij.

Grand Prix Radio, Bruno Mars, I Just Might. Het is, wat zullen we er eens van maken? Precies, maar dan ook exact 10:10. Ja. Je woensdagmiddag lunch. Lekker, gezellig dat je bij ons bent. Wij zijn jouw sportradio. Praat je even bij over voetbal. Ik zei het net al, Ruud Nijstad, de jonge centrale verdediger bij Twente, blijft daar. Hij blijft in Enschede, ondanks dat hij in de belangstelling staat van PSV en andere internationale clubs. Maar hij geeft toch de voorkeur aan een zogenaamde geleidelijke ontwikkeling bij Twente. Maar ook de aanwezigheid en de hulp van ervaren krachten als Wout Weghorst en Winston Bogarde hebben een belangrijke rol gespeeld in zijn beslissing, zegt hij, om bij de club te blijven en zich daar dus verder te ontwikkelen in Enschede. Even naar Amsterdam. Voetballer Jordi Mokio, mag je ook zeggen, prijst zich gelukkig met de aanstaande komst van Daley Blind bij Ajax. Ja, het talent verwacht dat hij veel baat zal hebben bij de begeleiding van deze ervaren verdediger Daley Blind. Volgens Jordi gaat de aanwezigheid van Blind hem helpen om zich verder te ontwikkelen en heel veel bij te leren, zegt hij. Hij zegt, ik ben bereid met de selectie om tot het uiterste te gaan en ik bereid me ook voor op de wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Die zit eraan te komen natuurlijk, hè. Ajax moet het opnemen tegen Vojvodina. Dat zit er dus aan te komen bij Ajax en daar bereiden ze zich op voor. En dat doen ze samen met Daley Blind. En dus ook Jordi, die is daar ook bij. Ik ga zo meteen even met je kijken naar het volleybal, want de Nederlandse vrouwen zijn helaas in de Nations League uitgeschakeld. Wat is daar gebeurd? We gaan ook nog naar het Spaanse voetbal. En natuurlijk is er nieuws rondom de Formule 1. En hoezo sowieso nieuws rondom de Formule 1? Nou, we hebben natuurlijk weer een Formule 1 weekend aanstaande. En daar gaat wat gebeuren met het team van McLaren. Het zijn allemaal zaken die voorbij komen tijdens de lunch op woensdag. Ja. Maar eerst Charles en Eddie, would I lie to you?

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en Lindblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Titanium. Ja, dat was Sia onder leiding van David Guetta. Ik zei net al, bij het volleybal zijn de Nederlandse vrouwen uitgeschakeld in de kwartfinales van de Nations League. Ja, de Nederlandse dames waren in Macau, waar het werd gespeeld, niet opgewassen tegen Italië. En verloren in 3-6. Drie sets, ja. Alice Dambrink was met 13 punten wel de topscorer trouwens bij Oranje. De Nederlandse ploeg onder leiding van bondscoach Felix Koslowski, die in de poolfase trouwens als zevende eindigde, kan zich nu gaan voorbereiden op het EK. Dat begint over een maandje. En ja, dan is het de vraag hoe ze daaruit naar voren komen. We houden het voor je in de gaten. Het wordt trouwens dit jaar gespeeld in Istanbul, dat EK. Maar ook in Tsjechië, Azerbeidzjan en Zweden. Er staat op de agenda tussen 22 augustus en 6 september. Even naar het voetbal. De Spaanse voetbalbond is van plan om het contract van de bondscoach van Spanje logischerwijs te verlengen. Luis de la Fuente. De huidige verbintenis van de trainer loopt tot en met het EK van 2028. De federatie heeft echter de intentie om Luis de la Fuente ook tijdens het wereldkampioenschap, het volgende wereldkampioenschap, en dat is over 4 jaar, in 2030, aan te houden. Beide partijen, zowel de Spaanse voetbalbond als natuurlijk de bondscoach, gaan met elkaar in gesprek deze zomer en gaan kijken of ze er met z'n tweeën uit kunnen komen. Onder het motto, wordt vervolgd. En wordt vervolgd, ja, wij vervolgen zometeen ook, want we gaan eens even kijken wat het weer de rest van de week gaat doen. De tweede helft, maar ook het weekend. Er schijnt namelijk beter weer aan te komen.

Amstelveen op je woensdagmiddag. Smakelijk eten. Veel bewolking op het ogenblik in Nederland. Valt ook nog wat lichte regen. En de temperatuur is tussen de 18 en 21 graden. Morgen dan op de meeste plaatsen wel droog, dan steeds meer zon. Die zal er doorheen komen en de temperaturen morgen wat hoger dan vandaag. Die gaan richting de 23 graden. Goeie nieuws. In het weekend wordt het 25 graden of meer. En in de loop van volgende week gaan de maximale temperaturen richting de 28. Ja, dat is wat we willen uiteraard. Wij gaan richting 12:30. Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

Grand Prix Radio. Het is bijna 1:30 en ik ga je zo meteen even bijpraten over een toptransfer in het vrouwenvoetbal. Want René van Asten gaat vanuit Ajax Amsterdam naar de Champions League winnaar in het vrouwenvoetbal FC Barcelona. En daar heeft ze een contract getekend. Je hoort zo meteen hier de details.

0: Lekker toch?
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
17: Grand Prix Radio.
18: Tour update.
19: Remco Evenepoel heeft de 16e etappe, de tijdrit van Evian-les-Bains naar Tonon-les-Bains, gewonnen. De wereldkampioen was over 26 kilometer 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar. Matthias Kelmoze werd derde op ruim een minuut. Florian Lipovic viel hard en moest opgeven. Tijmen Arendsman werd zevende, ondanks een te late start van 10 seconden.
20: Tadej Pogacar draagt vandaag geel, Mats Pedersen groen... en omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat... wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement. Valentin Paré-Peintre.
19: De 17e etappe is vandaag een heuveletappe over 182 kilometer... en eindigt in Voiron. De start is om 20 over 1. De finish wordt rond 4:15 verwacht.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam, voor de Moerdijkbrug en voor de A17. Van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Dan de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord. Een kwartier extra reistijd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Alexander Stevens.
22: Zo heeft gepraat over vrouwenvoetbal. Moeilijk woord.
0: Grand Prix Radio.

0: Kevin de Graw. En,
1: not over you.
0: Precies.
1: Not over you.
0: Het is 10:50. Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik zei het net al, een toptransfer voor René van Asten. De jonge dame maakt namelijk een overstap van Ajax richting Catalonië. Ze heeft een contract getekend bij de Champions League winnaar voor damesvoetbal FC Barcelona. En dat contract duurt tot en met 2030. Het is eigenlijk best wel snel en goed gegaan met Van Asten de afgelopen periode. Ze debuteerde in de Eredivisie eigenlijk pas halverwege vorig jaar. En begin dit jaar maakte ze haar debuut bij Oranje en scoorde ook nog eens gelijk een doelpunt. Even later werd ze ook nog eens verkozen tot talent van het jaar in de Eredivisie voor vrouwenvoetbal. Ze is een van de meest veelbelovende jonge verdedigers van Europa. Dat schrijft Barcelona in een verklaring. Ze schrijven onder meer: na haar snelle opmars bij Ajax en het Nederlands elftal arriveert ze nu in Barcelona om fysieke kracht, rust aan de bal en defensieve stevigheid toe te voegen aan onze verdediging. Ja, en laat het eerlijk zijn, als je bij Barcelona in het vrouwenvoetbal terechtkomt, dan zit je goed. 3 van de 4 laatste Champions League wedstrijden en kampioenschappen, moet ik zeggen, zijn gewonnen door Barcelona. Ja, daarnaast werd Barcelona al 7 keer op rij in Spanje kampioen. Dus daar gaat ze naartoe, René van Asten. Zometeen meer hierover sport. Sport in het kort onderweg bij Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael van Gerwen is uitgeschakeld in de achtste finale van de World Matchplay na een zenuwslopend duel tegen landgenoot Dirk van Duivenbode. De partij eindigde in een 14-12 nederlaag voor van Gerwen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En van Gerwen toonde zich na afloop openlijk geïrriteerd over de gang van zaken. Volgens hem was de nederlaag volkomen onnodig en lag deze puur aan zijn eigen onkunde, omdat hij geregeld zeer matige legs gooide. Vlak voor de wedstrijd kreeg hij bovendien onverwacht last van zijn schouders. En hoewel hij daar tijdens het gooien hinder van ondervond, benadrukt hij dat dit geen excuus mag zijn voor het spel dat hij vertoonde. Tijdens de wedstrijd leek de beslissing nabij toen de achterstand opliep naar 10-7. Maar van Gerwen vocht zich sterk terug tot de gelijke stand, 10-10. En toch slaagde hij er niet in om de beslissende legs te pakken. Hij gaf aan dat hij hoopte op een moment van ineenstorting bij Dirk van Duivenbode onder de grote druk, maar dat scenario bleef uit. En dit is een uitschakeling met grote sportieve en financiële gevolgen. Want er moesten punten verdedigd worden van een eerdere finale plaats. En dan leidt dit dus tot een daling op de wereldranglijst voor Van Gerwen. Hij zakt naar plek 6 en daarmee is hij voor het eerst in 14 jaar buiten de mondiale top 5 gevallen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio met Tears for Fears en Advice for the Young at Heart. Het is 10:50 op je woensdagmiddag. En het algemeen klassement in de Tour de France, die straks weer van start gaat, de nieuwe etappe, ziet er als volgt uit. Op de derde plek op het ogenblik met een achterstand van 6 minuten 51, Isaac Del Toro. Tweede is Remco Evenepoel, die staat op 4 minuten en 32 seconden. Heeft gisteren behoorlijk wat kunnen goedmaken. En Pogacar leidt natuurlijk met momenteel de gele trui. En hoe zit het dan met die 17e etappe vandaag? Ja, hij gaat zo van start. Het is een overgangsetappe. Hij is 174,7 kilometer lang en start vandaag in Chambéry. De finish is vandaag in Voiron. En het parcours kent vandaag aan het begin wat heuvels, waaronder de beklimming van de Col des Prés. Maar de finale richting de streep is eigenlijk overwegend vlak. Niet echt heel spannend. Dus anders gezegd, deze rit zou in principe de laatste kans moeten zijn voor de sprinters voor een eventueel vroege ontsnapping. Voordat de komende dagen de hoge bergen weer wachten. Want ja, onder andere de Alpe d'Huez komt eraan. De renners vertrekken vanmiddag. En dat is logischwijs altijd zo tussen 1 en half 2. Zal vandaag ook zo'n beetje zijn. En de aankomst vandaag in uiteindelijk Voiron is rond

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Dua Lipa. Het is 6:06. Smakelijk heet het tijdens je woensdagmiddag lunch. En als je op vakantie bent en lekker zit te luisteren, geniet ervan. Even over voetbal. Crescencio Somerville. Ja, je kent hem van Oranje. Hij staat aan de vooravond van een toch wel spraakmakende transfer naar Al Hilal in Saoedi-Arabië. Hij is natuurlijk een aanvaller. Was dan een van de openbaringen eigenlijk bij Oranje op het afgelopen WK. En gaat dus richting Saoedi-Arabië echt voor een recordbedrag. En ja, eigenlijk ook deze transfer past wel een beetje in de onstuimige carrière van hem. Op jonge leeftijd, al vertrokken bij Feyenoord, ging naar Engeland. Degradeerde 2 keer in de Engelse Premier League. Eigenlijk voordat hij internationaal doorbrak. En nu dus richting Saoedi-Arabië. Somerville dus, we houden hem in de gaten. Bij het waterpolo zijn de Nederlandse vrouwen uitgeschakeld. Dat is niet best. Dat gebeurde in de kwartfinales van de Wereldbeker. En die zijn in Sydney. In Sydney bleek het dus een toch wel moeilijk partijtje wat Oranje speelde tegen Rusland. Ze waren te sterk, de Russische dames. Uiteindelijk was de eindstand 6-11. Oranje had zich voor de knock-outfase geplaatst na overwinningen. Op onder meer Amerika en Spanje in de poolfase. Door de nederlaag tegen de Russische dames strijdt nu de oranje ploeg verder. En dan gaat het nog om plaats 5-8 op het toernooi. We houden het voor je in de gaten hoe dat dan gaat aflopen. We gaan richting de nieuwsfeiten van 1 uur. De files. En natuurlijk ook gaan we nog even kijken naar de Tour. Ja, die gaat zo van start. En we hebben natuurlijk heel veel andere sporten voor je. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid volop inrijdt. Het is onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. En vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes en saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld en dat scheelt vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de titelsong van de Pink Panther. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en die nam het nummer in 1963 op. Van de Pink Panther zijn 11 films gemaakt. De saxofonist was 94. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat 6 kilometer daarvan. Tussen Culemborg en Everdingen. Je hebt een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal voor het knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. A50 Zwolle-Apeldoorn, ook een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vanwege slecht wegdek is de rechter rijstrook daar dicht.
6: Ja? Echt serieus? Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18+ speelbewust.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder, Simpel.
9: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Grand Prix Radio.
4: Alexander Stevens. 5 over 1 op je woensdagmiddag. Wie en welke voetballer vooral is er door de lezers van Voetbal International verkozen tot de beste voetballer van het WK? Het is een Spanjaard. Je hoort zo wie.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Miles Smith. Hij niet alleen, ook Niall Horan daarbij. En Drive Safe op je woensdagmiddag. En ik neem je even mee naar het voetbal. Het gaat over Groningen. Daar hebben we Jorg Schreuders. Je kent hem misschien, de

0: dat hij zich volledig wil richten op zijn nieuwe rol binnen de defensie van FC Groningen. Hij zegt, het zal vast wel goed komen. Gaan we nog één keer naar het WK?
1: Ja!
0: Ja, we gaan toch nog een keertje terug naar het WK. Het is inmiddels natuurlijk lang en breed afgelopen. Maar inmiddels heeft Voetbal International toch wel een soort prijsvraag uitgeschreven. Noem het een soort verkiezing. Wie was nou de beste voetballer op dat WK? En de lezers en de volgers van Voetbal International hebben bepaald. De beste voetballer van het WK was de Spaanse aanvoerder, Rodri. Het was wel een nek-en-nek race, want hij kreeg maar 35 stemmen uiteindelijk meer dan de nummer 2. En dat was Kylian Mbappé van Frankrijk. Wie staat dan op de derde plek als beste speler van het WK? Dat is de Argentijn Lionel Messi. Dat is dus het podium. Eerlijk gezegd, logisch. Rodri was eigenlijk een sleutelfiguur in het Spaanse elftal tijdens dit WK. En wist natuurlijk op bijzondere wijze de titel binnen te halen nu. En wordt dus ook beloond op deze wijze voor zijn prestaties. Zometeen hier, Sport in het Kort. Op de sportredactie Ronald van der Geer. Je hoort hem bij Grand Prix Radio. Jouw

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overeem is na een lange transfersoop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek en hierdoor kreeg

0: van Overeem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overeem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overeem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te gaan.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio met Post Malone op je woensdagmiddag tijdens de lunch. Het is bijna 2:50. En in het Engels voetbal houdt de recordtransfer de gemoederen bezig. De recordtransfer van Morgan Rodgers. Die gaat namelijk naar Chelsea. Dat houdt de Engelse media flink bezig. Er worden namelijk vraagtekens gezet bij de hoge uitgaven op het ogenblik van Chelsea, de Londense club. Daarnaast valt het op dat er opvallend veel jeugdspelers van Manchester City de overstap maken naar Chelsea. De transfer wordt gezien als een teken van de financiële slagkracht die Chelsea op het ogenblik heeft, maar roept ook tegelijkertijd in de Engelse media vragen op over de herkomst van de talenten die de club aantrekt en de herkomst van de financiële middelen. Kan nog wel eens een gevalletje wordt vervolgd worden. Sowieso wordt het vervolgd, het voetbal. We gaan het zo meteen hebben over voetbal in Zuid-Amerika. En we kijken met een schuine blik even naar het Formule 1 weekend wat aanstaande is. De Grand Prix van Hongarije. McLaren is daar wat van plan. En er zijn nog meer zaken die interessant zijn om even met elkaar te bespreken. Dat doen we zo hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Live in Heaven. En het is komend weekend de grote prijs van Hongarije. En dit weekend gaat het Formule 1-team van McLaren eindelijk wat upgrades doorvoeren. Ze hebben niet ervoor gekozen om de afgelopen periode kleine dingen te doen. Ze gaan nu in één keer heel veel doen. Onder andere de omgekeerde achtervleugel wordt geïntroduceerd. Ze hadden al een tijd aangegeven dat dit het weekend is om toe te slaan. Grote veranderingen ook in performance toe te voegen aan de MCL40. Dat is de codenaam voor de auto. Na de eerste grote weekenden die de Formule 1 had in Miami en Montreal was al gelijk duidelijk dat McLaren, die maar hele kleine diverse onderdelen verving, behoorlijk achterbleef bij de rest. Daarom hebben ze besloten uiteindelijk heel veel meer door te voeren, en daarvoor is dit weekend. Ze zeggen zelf, we hebben dit weekend een upgrade pakket dat binnenkomt en zo competitief moet zijn dat we eigenlijk tijdens de vrije training al voldoende inzicht krijgen hoe ze presteren, en daar hebben we hoge verwachtingen van. Dat zei uiteindelijk de Senior Director of Racing, Randy C. McLaren. Hij zegt ook, ons doel is om alles wat we beschikbaar hebben te maximaliseren en ook dus positief momentum mee te nemen in de shutdown en in onszelf, maar ook de sterkst mogelijke positie te geloven en onszelf er ook in te brengen. En kortom, ervoor te zorgen dat we in de tweede helft van dit seizoen verslagen ten ijs komen. Ja, dat is natuurlijk behoorlijk wat hij zegt, maar uiteindelijk kunnen we het pas zeggen dit weekend of het ook daadwerkelijk zo uitpakt. Het was een redelijke vorm waarin McLaren de eerste helft van het seizoen heeft geverkeerd, maar de dominantie van Mercedes en Ferrari, maar ook Red Bull, konden ze niet bijbenen. Dus afwachten wat daar precies gaat gebeuren. Stella, ja, misschien ken je hem wel. Stella werkt ook bij McLaren. Hij heeft aangegeven, ik denk dat wij met onze versie van de Macarena achtervleugel mooie dingen kunnen laten gaan zien. Nou, we wachten het af. Dit weekend alles te volgen bij Grand Prix Radio.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
10: Mooi van Ethos.
8: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
21: Grand Prix Radio.
22: Tour Update. De 17e etappe is vandaag een heuveletappe naar Voiron. De rit is 182 kilometer lang.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. En de A9 is natuurlijk al in beide richtingen bij de Wijkertunnel dicht vanwege werkzaamheden. De omleidingsroute loopt via de A22, maar vanuit Beverwijk naar Velzen is die ook nog dicht bij de Velzertunnel. En dat heeft te maken met technische problemen in de tunnel.
21: Grand Prix Radio is jouw sport. Radio.
24: Alexander Stevens.
25: Goedemiddag, 3:30.

ruim 2:10. En het is gebeurd 3 minuten geleden. Jazeker, de etappe van vandaag. De 17e in de Tour de France is van start gegaan. Christian Prudhomme, de tourbaas, heeft met de vlag gezwaaid. Dus de mannen rijden. Ja, en wat gebeurt er dan direct bij de start? 2 renners die demareren en er vandoor gaan. Ja, dat is de Fransman, Baptiste Vrijstrofee en Jonas Abrahamsen. Ja, inmiddels al een gaatje van 10 seconden daar. Ja. Die Fransman trouwens, die ging al 3 keer eerder deze Tour in de aanval. Hè? Ja. Wat dat betreft wil hij heel graag. Het is een voormalig ingenieur bij de Franse marine. Baptiste. Mooie naam ook, hè? Baptiste, ja. Maar ze moeten nog 173 kilometer. Nou, dat is, geloof me, best wel zwaar. Als je die demarerend nu al gaat inzetten en nog 173 kilometer lang moet gaan rijden zonder het peloton achter je. Het is een etappe die waarschijnlijk rond 17:30 zal gaan finishen. Dus ze hebben nog even. Zometeen veel meer sport trouwens. Want Ronald van der Geer zag ik net rondlopen op de sportredactie. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In het Italiaanse Cardano al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. Met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de compositie te veroveren, had hij aan 2 keer 2 punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie, maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol en van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op 1/3 van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veilig stelde.
0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Grand Prix Radio. Meer sport. Meer muziek. Grand Prix.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Martin Garrix, oftewel Martijn Gerrits uit Amstelveen en Ed Sheeran en Repeat It. Zometeen hier Rob Spijker met veel meer natuurlijk ook over de Tour de France. Hij gaat het volgens mij ook nog even hebben over Lionel Messi. Je hoort er zometeen meer over hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben nog van de Meis. De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in, omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Het zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding van de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. En een 18-jarige jongen uit Rotterdam is opgepakt voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De mishandeling was afgelopen weekend gefilmd en ging rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie, die een foto van de verdachte deelde. De politie zoekt nog steeds getuigen. Het is bewolkt met wat buien en lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer en er staat een matige wind.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Komt allemaal door werkzaamheden op de Moerdijkbrug. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
18: Hoe weet jij dat?
19: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Hallo.
15: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Odido. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
24: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Grand Prix Radio.
26: Rob Spijker. In de Tour de France is vandaag een zogeheten tussenetappe. Maar dat kan vaak best leuk zijn, want er zitten meestal verrassingen bij. En McLaren komt aankomend weekend de GP van Hongarije met upgrades. Daar zo meer over.

Radio Call Me Bad and I Wanna Sex You Up. Aankomend weekend, de grote prijs van Hongarije. Ik heb het over Formule 1. En in de Formule 1 introduceert het team van McLaren dit weekend een omvangrijk upgrade pakket wat ze meenemen naar Hongarije. De Rennstal zet de nieuwe onderdelen in om de prestaties van hun bolide te verbeteren. Nog voor de zomerstop, en het is nodig ook, want het gaat niet echt heel erg lekker. Het team zal in Budapest onder meer een lang verwachte omgekeerde achtervleugel testen. We zijn heel erg benieuwd wat dat op gaat leveren. De race in Hongarije wordt door McLaren gezien als een belangrijke kans om een stap vooruit te zetten. En vooral in het constructeurskampioenschap. En dan komen de coureurs daar vanzelf achteraan. Aankomend weekend, de grote prijs van Hongarije. Natuurlijk live hier bij Grand Prix Radio. Aankomende zondag bijvoorbeeld de race. Met Olaf Mol en Jack Ploy alleen hier te beluisteren. Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden, want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De slechte start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Armpje Radio, het is de woensdagmiddag. Dit is jouw sportradio en het is vandaag een frisse dag. Ja, dat kunnen we na lange en heerlijke warme dagen een keer zeggen. Het is vrij koel voor de tijd van het jaar. 18 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden van het land. Morgen wordt het al meteen weer wat warmer. Dan is het 19 graden langs de kust tot ongeveer 23 graden in het zuidoosten. Ik was trouwens net nog vergeten te vertellen dat we aankomend weekend de Grand Prix van Hongarije hebben natuurlijk. Waar je alles live mee kan maken hier. Maar ook de timetable van die Grand Prix hebben we alvast voor je online gezet, zodat je niks hoeft te missen. De timetable van de GP Hongarije vind je op onze website.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: De prijsfavorieten van Albert.

0: altijd laag.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
17: Tour Update.
18: Om 20:20 vanmiddag is de 17e etappe van de Tour gestart. De heuveletappe naar Voiron heeft een lengte van 182 kilometer. Rond 16:45 wordt de finish verwacht.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. En een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. A16 bij daar richting Rotterdam, daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht voor de Moerdijkbrug. Er staat 9 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Ook vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Dit komt door de wegwerkzaamheden op de A16. Ook hier een file. 4 kilometer met een half uur vertraging. En de A50 ten slotte Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Rob Spijker.
22: Je hoort zo meteen meer over.

Zandvoort Radio met Somber Homewrecker. Het is vandaag woensdag. Dat is bij ons weer de dag dat er weer een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel online komt. Vanuit de Blekemolens Race Planet in Amsterdam. Daar ontvangt Rick Winkelman weer een paar grote namen uit de Nederlandse autosport. Vanmiddag om 16:30 staat hij online met Sebastiaan Blekemolen. Coureur in de NASCAR Euro Series. En in het weekend van 31 juli is het de grootste auto-, motor- en kart-evenement in Europa in Assen. Lee van Dam, organisator van de Racing Day, is bij ons te gast. En verder zal Van Dam ook reageren op de ontwikkelingen rondom de Formule 1 op Assen. Een maand geleden was dat nog reëel, maar hij is nu van de baan. En dat is jammer. Kunnen we het toch nog even over hebben. Autosport aan tafel is vanaf vanmiddag 16:30 online te beluisteren. Je kan trouwens ook bekijken. Dat is ook altijd leuk. Videocast via de Kijk-app. Je kan het beluisteren via je favoriete podcast-app of beluisteren via onze website. Autosport aan tafel vind je op GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de Voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauze zo'n vars. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Dit is jouw sportradio.

Grumpy Radio Spinners hoorde je. Working my way back to you, babe. Terug naar begin jaren 80. Voetballer Somerville, die tijdens de WK zo goed heeft gedaan voor Nederland. Hij viel echt op. Die staat op het punt om een megatransfer te maken naar Al Hilal. Vind ik echt jammer dat hij daar naartoe gaat. Echt zonde. Dat is niet goed voor zijn carrière. Maar goed, hij moet wel weten. Voor de bankrekening zal het zeker goed zijn. De Oranje International, die een van de revelaties was van het afgelopen WK, verlaat naar verluid de Premier League voor een avontuur in het Midden-Oosten. Er wordt gespeculeerd dat de overstap mogelijk anders was gelopen als de KNVB al een nieuwe permanente bondscoach voor het Nederlands elftal had aangesteld naar het eindtoernooi. Die had nog een beetje op hem kunnen inpraten. Maar het is nu dus duidelijk, de handtekeningen zijn al gezet. Somerville dus vanuit de Premier League onderweg naar het Midden-Oosten. En daar gaat hij naar Al Hilal.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek van het ongeluk bezocht en vertelde hoe erg ze is geschrokken. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt daarnaar. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in. Ze was vrijwel meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Het Drentse dorp Zuidwolde bij Hogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen daar alleen slapen. Zodra het weer dag is, gaan ze terug naar Ter Apel. Het blijft bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het land met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt. A16 bij daar Rotterdam. Daar is de rechterlijst ook dicht net voor de Moerdijkbrug. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Vertraging 20 minuten. A17 die loopt daardoor ook vast tussen Roosendaal en Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Door die werkzaamheden op de A16. Vertraging bijna een half uur. En de A50 tenslotte Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterlijst ook is dicht en de vertraging een kwartier.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elk

0: ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Grand Prix Radio.
21: Rob Spijker.
22: Zojuist is bij ons binnengekomen dat we een hele mooie transfer kunnen melden van iemand die bij Ajax voetbalde en naar FC Barcelona gaat. Daar zo meteen meer over. En we kijken ook even naar de Tour-etappe van

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Bruno Mars en I Just Might. Darter Michael van Gerven is gisteren uitgeschakeld op het World Matchplay in Blackpool. De Brabander verloor van zijn landgenoot Dirk van Duivenbode. Na afloop was van Gerven kritisch op zijn eigen prestatie. Hoewel hij kampte met fysieke klachten, vond hij dat dit geen excuus mocht zijn voor zijn nederlaag. Hij neemt het zichzelf dan ook kwalijk dat hij de partij tegen van Duivenbode uit handen heeft gegeven. Van Duivenbode is dus door op de World Matchplay in Blackpool. En we houden je op de hoogte als we meer weten over zijn volgende partij. Er is vandaag ook weer een bijzondere dag in de Tour de France. En wielrenner Mathieu van der Poel hoopt vandaag toe te slaan in de 18e etappe van de Tour de France. De Nederlander heeft zijn zinnen gezet op de overgangsrit, zoals dat dan zo mooi heet. En hij hoopt dat hij daarin kan stunten. We gaan het voor je in de gaten houden en daar hoor je later meer over. Ik vertelde je ook al dat er een mooie transfer is van Ajax naar FC Barcelona. Voetbalster René van Asten heeft haar transfer van Ajax naar Barcelona afgerond. De 19-jarige verdediger, die in april debuteerde in het Nederlands elftal, tekent een contract tot medio 2030, dat is een heel eind. En dat doet ze bij deze...

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is Chelsea gelukt. De club heeft een nieuw Engels transferrecord gevestigd. Middenvelder Morgan Rodgers werd namelijk vastgelegd voor 137 miljoen euro. En daarmee verbreekt Chelsea het record dat pas begin deze maand werd gevestigd, toen Manchester City 136 miljoen euro betaalde voor Elliot Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij ziet hiermee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Campy Radio, jouw sportradio, Imagine Dragons and Thunder. Het is vandaag een dag waar heel af en toe ook wat regen kan vallen. Een beetje motregen, maar daar kun je ook goed nat van worden. 18 graden is het op de Wadden en 21 in het zuiden van het land. En daarmee is het ook nog eens vrij koel. Morgen gaat de temperatuur alweer iets aantrekken. De temperatuur ligt al op 19 graden langs de kust tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. We gaan richting 3:30 op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
19: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
20: Grand Prix Radio.
21: Tour update.
22: De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjes trui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valentin Paret-Peintre. Om 20 over 1 vanmiddag is de 17e etappe van de Tour gestart. De heuveletappe naar Voiron heeft een lengte van 182 kilometer. Rond 4:15 wordt de finish verwacht.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Dus daar gaat in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk. Ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. gebeurt net voor knopen te Hocht. Twee rijstrokers zijn dicht. Vertraging 10 minuten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rob Spijker.
3: Zometeen een fantastisch voetbal.

jouw sportradio en de Hoeders en Satellite. Die gasten hebben ook hun eigen bar, mooi is dat. In het voetbal is een training van Wolverhampton Wanderers gisteren stilgelegd na een opmerkelijk incident. Een verbannen speler, naar verluidt Tolu Arokodare, verscheen ongevraagd op het veld en weigerde te vertrekken. Volgens lokale media is de training daarop gecanceld en is er ook extra beveiliging ingeschakeld bij de club. De club is afgelopen seizoen uit de Premier League gedegradeerd en hebben daarom ook afscheid moeten nemen van een aantal spelers. Zowel de club als de speler in kwestie heeft nog niet officieel gereageerd op het voorval, maar het is wel echt gebeurd, want de filmpjes zijn online te zien. Heerlijke beelden, echt bijzonder. Trainer Tonda Eckert, die is van Southampton, is door de Engelse voetbalbond FA aangeklaagd voor zijn rol in een spionageschandaal. De coach wordt beschuldigd van betrokkenheid bij 3 gevallen van spionage gedurende het afgelopen seizoen. De zaak, bekend als Spygate, je kent dat nog wel, kostte de club een plek in de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League. Eckert zou de opdracht hebben gegeven om trainingen van tegenstanders te bespioneren, wat hem nu dus op een officiële aanklacht van de bond komt te staan. Of dat ook voorkomt en of die daar ook een flinke straf overheen gaat krijgen, dat is nog niet duidelijk. Weten we daar meer van? Dan hoor je dat hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oh.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en Lindblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio en Bon Jovi. Keep the faith, dit is jouw sportradio. En de eerste wedstrijden van de Conference League zitten er al aan te komen. Aankomende donderdag speelt Ajax al in Servië. Ze doen dat tegen Vojvodina. Ze spelen eerst een uitwedstrijd. En Mokio, een van de spelers van Ajax, die heeft al geroepen dat hij heel erg veel baat heeft bij de begeleiding van de ervaren Daley Blind. Die ook weer bij Ajax is teruggekomen voor de derde keer, hè? Ja, geloof het wel. Aankomende donderdag, is misschien goed om te weten. Aankomende donderdag is die wedstrijd om 8:00. De wedstrijd dus van Ajax uit tegen Vojvodina. Dit is Grand Prix Radio met zometeen hier na vieren. Heel veel plezier met Rick van Veldhuizen. En bij hem hoor je meer over de Tour de France.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
4: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. In Nijmegen werd gisteravond een man van 18 doodgeschoten en zijn familie heeft daar nu op gereageerd. Ze zeggen dat hij het slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat het voorlopig nog in het midden. Een paar uur later werd een verdachte opgepakt, maar het is niet zeker of hij ook de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam, maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk van morgen. De twee trams worden weggehaald en het moet voorzichtig gebeuren, want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Zij bezocht de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, dat een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram reed. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. De eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea hangt een gevangenisstraf boven het hoofd omdat hij gedroogde mieren serveerde. Hij gebruikte ze als garnering op ijsjes. Andere insecten mogen wel in Zuid-Korea, maar mieren niet. Het restaurant zou 2 Michelinsterren hebben en bekend zijn van een serie op Netflix. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer, met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 tenslotte, Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
7: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
0: Grand Prix Radio.
2: Rick van Veldhuizen. De renners zitten weer op de fiets. Wordt het vandaag een toerdag voor vluchters of voor sprinters? Het gaat van Chambéry naar Voiron. Het lijkt vlak, maar de eerste 60 kilometers zitten vol heuvels. En we zagen toch echt...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael van Gerwen is uitgeschakeld in de achtste finale van de World Matchplay na een zenuwslopend duel tegen landgenoot Dirk van Duivenbode. De partij eindigde in een 14-12 nederlaag voor van Gerwen. Dit is Ronald van der Gier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. En van Gerwen toonde zich na afloop openlijk geïrriteerd over de gang van zaken. Volgens hem was de nederlaag volkomen onnodig en lag deze puur aan zijn eigen onkunde, omdat hij geregeld zeer matige legs gooide. Vlak voor de wedstrijd kreeg hij bovendien onverwacht last van zijn schouders. En hoewel hij daar tijdens het gooien hinder van ondervond, benadrukt hij dat dit geen excuus mag zijn voor het spel dat hij vertoonde. Tijdens de wedstrijd leek de beslissing nabij toen de achterstand opliep naar 10-7. Maar van Gerwen vocht zich sterk terug tot de gelijke stand, 10-10. En toch slaagde hij er niet in om de beslissende legs te pakken. Hij gaf aan dat hij hoopte op een moment van ineenstorting bij Dirk van Duivenbode onder de grote druk, maar dat scenario bleef uit. En dit is een uitschakeling met grote sportieve en financiële gevolgen. Want er moesten punten verdedigd worden van een eerdere finale plaats. En dan leidt dit dus tot een daling op de wereldranglijst voor van Gerwen. Hij zakt naar plek 6 en daarmee is hij voor het eerst in 14 jaar buiten de mondiale top 5 gevallen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Oh yeah.

Handjes gevouwen, luister naar de radio. Like a Prayer, Madonna hoorde je hebben Grand Prix Radio. Vanavond in Blackpool, daar speelt Gian van Veen tegen Wessel Nijman. Want ja, Michael van Gerwen, die heeft moeten afhaken. En ja, dat wordt weer een heerlijke Nederlandse partij. Juist omdat het niet draait om nostalgie, maar vooral toch om de toekomst. Twee Nederlandse jongens, twee namen die de komende jaren veel vaker op grote tv-podia te zien zullen zijn. Twee spelers die niet alleen willen meedoen, maar willen laten zien dat Nederlandse darts breder is dan de grote namen van de voorbije jaren. En Gian van Veen is inmiddels een toch wel gearriveerde speler die serieus wordt genomen in de wereldtop. Hij scoort zwaar, heeft uitstraling en heeft dit seizoen laten zien dat hij niet toevallig boven is komen drijven. En Wessel Nijman is misschien nog net iets van meer van de opkomende krachten die er zijn in Nederland. Iemand die op de Tour al heeft bewezen dat hij veel wedstrijden kan winnen, maar op televisie wil je dan ook die bevestiging krijgen. Dat lijkt me wel zo leuk. Blackpool is daarvoor perfect, want de Winter Gardens is geen zaal waar je rustig even je vorm gaat zoeken. Het is warm, klassiek, luid, dicht op de huid. Dus daar moet je aan de bak. En dat maakt Van Veen tegen Nijman meer dan alleen een Nederlands onderrondje. Dit wordt een meetmoment. Wie kan zijn niveau

0: op de World Matchplay. Het is een Nederlandse machtsvraag. Wie draagt het darts van Nederland voor morgen? Dat is de vraag.
1: De spraakmaker.
0: Spraakmaker voor dit uur. Ja, die volgt daarop meestal. Is een volgende die ik graag aan je zou willen voorleggen. Luister goed. Wie wordt de Nederlandse dartser? Dartser? Darter? Nee, ik denk darter. Of dartser. Wie wordt de Nederlandse darter voor de komende jaren? Is dat Gian van Veen of Wessel Nijman? Nou, hoe simpel wil je hem hebben? En hij is ook nog actueel ook. Wie gaat het worden? Wie gaat straks het rood-wit-blauw voor ons dragen? Wordt dat Gian van Veen of Wessel Nijman? Kom maar door via de app van Grand Prix Radio of via rick@grandprixradio.nl.

0: van de kroeg.
1: Ja.
0: Wie wordt de Nederlandse darter voor de komende jaren? Wordt dat Gian van Veen of Wessel Nijman? Hoe denken jullie erover? En dat horen we via de app of via rick@grandprixradio.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja. Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
14: Dit is Grand Prix Radio.
15: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
16: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. De familie van de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. De politie wil nog niet bevestigen of dat echt zo is. Burgemeester Schouten van Rotterdam is vreselijk geschrokken van het tramongeluk op de Erasmusbrug met 15 gewonden. Ze is er meteen heen gegaan, ook omdat het zo'n zichtbare plek is. De politiechef van Amsterdam roept alle LHBTI'ers op om het te melden als ze tijdens de Pride te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij zegt: melden is niet makkelijk, maar we hebben alle informatie nodig om het aan te pakken.
15: Grand Prix Radio.
17: Tour update.
18: De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, gaat de bolletjestrui naar de nummer 2 in dat klassement, Paret Pentre. Om 20 over 1 vanmiddag is de 17e etappe van de Tour gestart. De heuveletappe naar Voiron is 182 kilometer. Rond 4:15 wordt de finish verwacht.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode is het nog best wel druk onderweg. Er staat inmiddels zo'n 200 kilometer file. Zijn vooral werkzaamheden en een paar ongelukken die de meeste vertraging veroorzaken. We beginnen de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij de Meren is een ongeluk gebeurd. Eerst de linkerrijstrook dicht en dat kost je een half uur. De A15 Europoort Rotterdam. Voor Rotterdam Zuidplein liggen voorwerpen op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Boerdijkbrug. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, dat is bij knooppunt Klaverpolder, heb je 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Rick van Veldhuizen.
21: De wens is soms de vader van de gedachte. Ja, soms komt hij uit. It's a beautiful day. Helaas,

0: Lekkere dag vandaag in Nederland. Ja, her en der is ook nog een buitje gevallen. Het is alles behalve een beautiful day. Weliswaar hier waar ik zit, 34 graden.
1: De spraakmaker.
0: Ja, 34 graden mensen. Tot zover de berichten vanuit Spanje. Waar we gewoon dit programma doen voor Grand Prix Radio. Jouw sportradio met de vraag: wie wordt de Nederlandse darter voor de komende jaren? Gian van Veen of Wessel Nijman? Jurre uit Eiberg gezegd, van Veen natuurlijk, die heeft al bewezen dat hij op de wereldranglijst echt bovenin kan staan. Dat moet Nijman nog maar zien te gaan flikken. Mike uit Dronten zegt, Nijman, die jongen heeft iets fris, iets gevaarlijks. Ik denk dat hij sneller groeit dan menig mens mag verwachten. Tobias uit Steenbergen, van Veen is constant. Maar Nijman heeft wel meer verrassing. Vanavond weten we meer, dus die houden we graag in het midden. Anja uit Delfzijl, ik vind het vooral lekker dat Nederlandse darts breder bekend worden. Er staat eindelijk weer een nieuwe generatie klaar.

dat vaker horen te doen. Malou uit het Zeeuwse Oostburg. Voor mij is dat nog steeds Van Veen. Hij heeft net iets meer uitstraling voor de grote podia. En Hidde uit de Hardenbergen laat weten. Nijman, als hij eenmaal doorbreekt op tv. Ja, dan gaat het wel eens heel erg hard gaan. Ja, goed. Niet alleen de plek in de kwartfinale. Maar ook een blik op de Nederlandse darts toekomst. Ja, dat vinden we toch wel even belangrijk. Want ja, zo bij tijd te wijlen. Zo'n Michael van Gerwen. Zie je toch eigenlijk ook heel langzaam instorten. En dan kijk je uit naar de nieuwe garde. Hoe zij zich gaan houden in dit geheel. Grand Prix Radio, jouw sportradio met nu Miles Smith en Niall Horan.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overeem is na een lange transfersloop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. De Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek, en hierdoor kreeg Van Overeem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overeem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overeem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te

0: break my heart.
1: Dua Lipa en Break My Heart bij Grand Prix Radio. Ja, sportradio. Vanavond dus Winter Gardens, Blackpool, World Matchplay. Ja, dat wordt ook wel eens het zomer-WK genoemd. De laatste vier partijen uit de tweede ronde staan op het programma. Vanaf 8:00 valt het allemaal te zien. Cameron Menzies gaat tegen Ross Smith. Gerwin Price tegen Rob Cross. Gian van Veen tegen Wessel Nijman. Hebben we het al genoeg over gehad. En

0: What have you done for me lately? Janet Jackson bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, wat hebben ze recent nog gedaan? Als we het hebben over What have you done for me lately? Vinicius Junior, die was met Brazilië vrij snel klaar tijdens het WK. Opgedroogd en toedeledoki. Maar de fans geloven hun ogen momenteel niet, want hij is echt een ster die zichzelf laat verbouwen, die Vinicius Junior. Hij heeft een plastische ingreep moeten ondergaan. En dat heeft hij voornamelijk onder andere bij zijn kin moeten doen, zeggen ze. Maar het lijkt een compleet ander persoon. Maar hij staat wel met zijnzelfde vriendin op de foto. Dus dat zal hem dan ook wel zijn, zullen we maar zeggen. Maar zo kun je maar zien, hè. Als je op tijd bent uitgeschakeld, heb je tijd voor een kleine plastische ingreep. En Vinicius heeft daar zeer dankbaar gebruik van gemaakt.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden volgende week voor het eerst boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Ze moeten dan €500 betalen. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar sommige truckers hebben lak aan dat verbod. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen. Zo wordt er gepraat met getuigen. Zijn familie zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Maar dat wil de politie niet bevestigen. Het slachtoffer was 18 en een verdachte die vastzit ook. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er vielen 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging. De politiechef van Amsterdam roept alle bezoekers van de Pride komende weken op om het te melden als ze te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij weet dat het moeilijk is, maar zegt dat de politie alle informatie kan gebruiken. Ook zei hij dat er moed voor nodig is om jezelf te zijn en dat te laten zien. Vanavond kan het even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt, in de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode tot nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. Dat zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Wat nu opvalt is de A12 om te beginnen, Arnhem richting Den Haag. Bij Harmer is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. Wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam, ter hoogte van de Moerdijkbrug, zorgen voor bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder, ook nog eens een half uur vertraging. A50 dan, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En zojuist nog een ongeluk op dezelfde A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Grand Prix Radio.
19: Rick van Veldhuizen.
20: Tijmen, Arendsman en de vergeten start. Daar wordt vast en zeker nog een keer een boek over geschreven. In een toertijdrit kun je nog zo gefocust zijn, maar als je bijna je starttijd mist, ja, dan begint je rit natuurlijk met chaos. Komen

dat de echte vluchters, de Mathieu van de Poeltypes, nog wel eens een keer heel veel kans zouden kunnen gaan maken. Maar een tijdrit begint dus niet bij de eerste trap. Het begint al in de bus op te rollen. En op het moment dat iemand tegen je zegt, ja, nu moet je naar het podium. Maar dat vergat Tijmen even. Ja, wat een verhaal blijft dit. Daar moeten ze vast en zeker nog een keer een boek over gaan schrijven. Nu, Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In het Italiaanse Cardano al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. Met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de compositie te veroveren, had hij aan twee keer twee punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie. Maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol. En van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op 1/3 van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veilig stelde.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Chef Special. En Afraid of the Dark bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan het hebben over de Formule 1. Niet over Alonso, niet over de Racing Bulls, niet over Verstappen. Nee, we gaan het hebben over iets anders. Nederlandse drones in de Formule 1. In België werd gewerkt met een revolutionaire drone van Nederlandse makelij om de Formule 1-auto steeds meer en vooral dichterbij en spectaculairder in beeld te brengen. Niet alleen een vaste camera langs de baan, niet alleen een onboard, niet alleen een helikopter die erboven vliegt, maar een camera die letterlijk met de auto's mee kan bewegen. Dat klinkt als een gadget.

0: Katy Perry en Fireworks. Fireworks is het met die Nederlandse drones. Ik vind het te gek, maar er zijn weer mopperaars onder ons. Maakt drones de Formule 1-uitzending meer spectaculair? Of wordt het te veel show om de show? Laat het weten via de app van Grand Prix Radio of via rick@grandprixradio.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller Milk, the moo you can't resist.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
21: Dit is Grand Prix Radio.
22: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. De Erasmusbrug blijft zeker tot het begin van de avond dicht voor het verkeer na de trambotsing vanmorgen. De twee trams worden voorzichtig weggetakeld. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden dit weekend camera's opgehangen. Die gaan vrachtwagens registreren die daar, ondanks het verbod, toch overheen rijden. Dat betekent dat volgende week de eerste boetes kunnen worden gegeven. AI-ontwikkelaar Anthropic heeft ook Nederlandse boeken gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. De boeken kwamen uit online bibliotheken die volstaan met materiaal waarvoor geen auteursrechten zijn betaald.
22: Grand Prix Radio.
0: Tour update.
1: Om 20 over 1 vanmiddag is de 17e etappe van de Tour gestart. De heuvelrit naar Voiron is 182 kilometer lang. Rond 4:15 wordt de finish verwacht.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd toch nog altijd ruim 200 kilometer file in totaal. Met een aantal op een aantal plekken ook best wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden daar net voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook ook dicht met een vertraging ruim een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging zelfs. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. A22 Beverwijk richting Velzen. Er zijn problemen bij de Velzen-tunnel. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 3 kwartier. En de A50 Zwolle-Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord zitten gaten in het asfalt. De rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rick van Veldhuizen.
24: Drones in de Formule 1 of niet? Ja, ik ben zelf een dronevlieger, dus ik zeg van wel.

0: uitzending nou meer spectaculair? Of wordt het zo veel te veel show?
1: Echt waar, ik begrijp ook werkelijk waar niet waar dat
0: gemopper en dat geklagen op de vooruitgang daar vandaan komt. Ja, ik kan me voorstellen dat je misschien een beetje kritisch bent over het feit dat de auto's tegenwoordig pas de rij hebben en dat het op de lange rechte stukken misschien een beetje afbreuk doet. Aan de andere kant kun je ook op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen. Maar goed, heel veel mensen mopperen wat. Jelmer uit Anjum, die zegt, ja, laat maar komen die drones. Soms zie je op tv helemaal niet hoe hard die auto's echt gaan. Nou, precies, dat heb ik ook heel vaak. Dat ik bij mezelf wel eens denk, nou, staat hij nou stil? Is hij nou vaart dat minder? Of gaat hij gewoon keihard? Maar dan bedriegt het beeld jou. Nanda uit de Norge.

meteen voor. Marten is iemand die komt uit Woudrichem. Niet te veel. Eén keer spectaculair is mooi, maar elke ronde een videoclip, daar haak ik een kop af. Ik snap dat niet. Hitcham. Oh nee, Hitcham. Hitcham. Uit Hogeveen zegt, voor jonge kijkers is dit juist goed. Die zijn gewend aan dynamische beelden. Formule 1 moet mee met zijn tijd. Klara uit Reuver. Als het

misschien wel iets groter geworden. Lisa Schorel zegt, een goede sportcamera, moet je niet opmerken. Als ik denk, wat een mooie drone, ben ik eigenlijk misschien al uit de race gevallen. Ja, kom op joh. Bert-Jan uit Tolen die zegt, meer snelheid voelen is altijd goed, maar geen circus, gewoon functioneel gebruiken. Ja goed, daar zit de grens. Een drone kan Formule 1 rauwer, sneller en dichterbij maken, maar zodra de camera belangrijker wordt dan de actie, dan schiet het misschien bij sommige mensen zijn doel voorbij. Ja, ik vind het zelf wel wat spectaculair geworden, maar zo zie je maar. Misschien ben ik gewoon nog een kleine jongen die nog steeds dat soort dingen heel erg leuk vindt. Dat zou zomaar eens kunnen. Sheila hier nu bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hier is A Love Bizarre.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden. Want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Dit is jouw sportradio.

Something Happened on the Way to Heaven. We gaan van Spa naar Hongarije. En Spa is lang, snel en open. En de Ungaroring is kort, bochtiger en vaak lastig om in te halen. Het is een circuit waar je achter een andere auto snel vast kunt komen te zitten. Waar de strategie dus van heel groot belang is. Pirelli, dat is de informatie die ik je mee wil geven, neemt de drie zachtste banden mee. De C3, de C4 en de C5. Dat betekent grip, maar ook slijtage, aanvallen, maar ook sparen. Een snelle ronde, maar daarna misschien toch weer meteen sprake van overwitting. Zeker als het warm wordt in Boedapest. En daarbij komt nog dat bocht 1 en bocht 12 opnieuw geasfalteerd zijn. Lijkt een detail, maar voor de teams is dat wel belangrijk. Nieuwe grip betekent nieuwe referenties, andere rempunten, andere banden, temperaturen, andere data vooral dan vorig jaar. Dus dan weten we dat alvast. De drie zachtste banden worden meegenomen door Pirelli. C3, C4 en C5.

0: Nutcracker van Samber. Ik weet niet of ik Samber ben, maar ik vind het wel jammer. Waar heb ik het over? Ik heb het over Crescencio Summerfield, die 24-jarige jongen die bij Oranje ineens furoren maakte, terwijl wij hem nooit hebben gezien. Ja, de liefhebber van het Engelse voetbal heeft hem kunnen zien bij West Ham United. Maar wie wist daarvoor nog echt van Crescencio Summerfield? Hij was natuurlijk heel erg vlug, quicksilver-achtig, zullen we maar zeggen. Miste weliswaar een strafschop. Maar er is nu gewoon een club uit Saoedi-Arabië, Al Hilal, die zegt, ja, we hebben er geloof ik al 80 miljoen voor over. En dan verhuist hij naar de zandbak. En dat vind ik zo zonde. Vind ik zo somber, eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Want ja, AS Roma is bijvoorbeeld op zoek naar hem. En kunnen dat bedrag niet bieden. Kunnen daar niet overheen wat de Saoedi's bieden. Maar toch zou ik wel heel erg hopen dat AS Roma het uiteindelijk toch lukt om Crescencio Summerfield te binden. Ik bedoel, dat is toch meer voetbal dan in een zandbak spelen. En oké, hij krijgt zoveel geld dat hij in alle waarschijnlijkheid zijn hele familie een mooie salaris kan geven iedere maand. Maar ik zou het niet doen. Crescencio, ik weet niet of je luistert naar Grand Prix Radio, maar ik zou het niet doen. Ik zou lekker voor AS Roma kiezen. Dat is een kleine tip van mij.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden, was niet onder de invloed, zegt vervoersmaatschappij RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. De twee trams zijn weggehaald en fietsers en voetgangers kunnen weer over de brug. Trams en auto's nog niet. Rijkswaterstaat gaat dit weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is afgesloten voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes worden gegeven. Er staan wel borden, maar sommige truckers negeren die. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die oordeelden dat ze recht hebben op $3000 per boek. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen, een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Voiron bij Grenoble. Philipsen werd bij de sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje en het wordt rond 22 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd staat er nog altijd zo'n 150 kilometer file op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging, maar op een paar plekken toch meer op onthoud, zoals op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht, de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door die file op de A16. Verder valt op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat een auto in brand. Er waren 3 rijstroken dicht. Inmiddels zijn alle rijstroken wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Dan staat er een vrachtauto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, de hoogte van Den Dolder. Rechte rijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit een gat in het asfalt. Hier is de rechte rijstrook dicht. Vertraging een kwartier.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek.
13: Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Radio. Rick van Veldhuizen.
17: Amai, de Belgen schijnen te gaan kiezen voor Mark van Bommel. Nederlandse invloeden bij de Rode Duivels. Mark van Bommel, die ook 2 jaar FC Antwerpen heeft getraind. En natuurlijk van onder de grote...

0: zomerweer.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, maar wel teamspirit.
2: Okay,
1: Rick van Veldhuizen.
3: Ik hoor je al denken, nou, vandaag was het niet zo mooi weer.
2: Nee, dat klopt. Maar de komende dagen wordt het wel weer beter, dus maak je geen zorgen.
0: We gaan het hebben over voetbal. Mark van Bommel die lijkt bondscoach te gaan worden voor België. De Rode Duivels. En dat is een interessante keuze. Niet omdat Van Bommel geen trainer is. Dat is hij natuurlijk wel. Hij won met Royal Antwerpen de dubbel. En kent het Belgische voetbal als geen ander. Hij weet hoe het werkt. Kent de druk. Kent de media. En kent de mentaliteit van de competitie. Maar bondscoach zijn is iets anders dan een clubtrainer zijn. Bij een club werk je elke dag. Je kunt trainen, slijpen, corrigeren, automatisme bouwen. En als bondscoach heb je de spelers een paar keer per jaar bij elkaar. En dan moet het meteen ook staan. België zit ook in een soort van overgangsfase. De gouden generatie is niet meer de gouden generatie van vroeger. Er is toch wel kwaliteit, zeker. Maar het vanzelfsprekende aura is een beetje aan het weggaan. Dat hebben we kunnen zien op het WK voetbal. Dan heb je een bondscoach nodig die niet alleen namen opstelt, maar ook richting gaat geven. En Van Bommel brengt energie, felheid en duidelijkheid. Maar hij brengt ook randjes met zich mee. En bij een nationale ploeg kan dat twee kanten op gaan werken. Het kan scherpte gaan geven, maar het kan ook snel gaan schuren. Dus België kiest met Mark van Bommel niet voor een gladde diplomaat. België kiest voor iemand die vuur gaat brengen. Vuur, zei ze. En ze lacht dat tanden bloot. Ja, dat. De vraag is of de Rode Duivels vuur nodig hebben. Of juist misschien meer rust. Maar ja, weet je, hey, dat kunnen we allemaal blijven zeuren en zeiken. We wensen Mark van Bommel heel veel succes met zijn club daar. Ja, zijn club. Met zijn land. Ja, zijn land. Nee, ook niet zijn land. Met de ploeg die hij moet gaan trainen. Namelijk het nationale elftal van België. Veel succes, toi, Mark. Namens ons van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de Voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauze zo'n farce. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Sportradio.

0: blijft een mysterieuze plaat dit. Dit is nog steeds te gek. Grace Jones, Slave to the Rhythm. Echt te gek dit. Midden jaren 80 komt deze plaat uit. Nog steeds goed gevoel bij dit liedje. Oh. Ja. Hey jongens, we gaan het hebben over vrouwenvoetbal. Ja, vrouwenvoetbal voor alle duidelijkheid. Want ja, dit is een mooie Nederlandse transfer. René van Asten, dat is met twee E's op het einde. Met op de eerste E een accent aigu. Dus dat is altijd een meisje. René van Asten die vertrekt van Ajax naar FC Barcelona. Ze is 19 jaar, centrale verdediger, groot talent. En nu dus naar Barça. Een van de absolute topclubs als het gaat om het Europese vrouwenvoetbal. Dat is ook voor Verbassen natuurlijk fantastisch. Barcelona is geen tussenstapje. Barcelona is het hoogste podium. Daar train je met de wereldtop, speel je om de prijzen, word je elke dag beter of ja, misschien val je ook af. Voor een Nederlandse verdedigster van 19 is dit een enorme stap. Ik was vandaag toevallig in de Mercadona en daar zag ik sowieso heel veel Spaanse nationale shirtjes, maar ook weer een shirtje van Barcelona. Dus ja, het voelt daar gewoon altijd heel erg groot, Barcelona. Maar er zit voor Ajax ook een dubbele kant aan. Aan de ene kant is dit natuurlijk een compliment. Als Barcelona een 19-jarige speelster uit jouw opleiding haalt, dan doe je iets goed. Dan ben je zelf als club redelijk goed zichtbaar. Dan lever je dus talent af dat serieus genomen wordt in de Europese top. Aan de andere kant is het ook pijnlijk, want als je bij de beste talenten als je beste talenten na één seizoen als prof vertrekken, nou, hoe bouw je dan zelf aan een ploeg die structureel Europees kan gaan groeien? Dat is dus de grotere vraag in het Nederlandse vrouwenvoetbal. We leiden dus goede speelsters op. We hebben talent. We hebben clubs met naam. Maar zodra Barcelona, Chelsea, Lyon en Wolfsburg komt, dan wordt het moeilijk om ze vast te houden. En van Asten naar Barcelona is prachtig voor haar. Het is natuurlijk een compliment voor Ajax. Maar ook een waarschuwing. De Nederlandse opleiding is wel erg sterk. De Nederlandse competitie blijft daardoor wel kwetsbaar. Ja, dan kom je heel gauw uit bij
1: de spraakmaker
0: van dit uur. Ja, geloof het of niet. Maar dat gaat dit keer eens een keer gewoon over vrouwenvoetbal. Het werd ook eens een keertje tijd, zullen we maar zeggen. Is het goed nieuws dat Nederlandse talenten zo snel naar een Europese topclub gaan? En dan heb ik het dus bijzonder over het vrouwenvoetbal. Of verzwakt dat onze eigen competitie? Dus wat vind jij ervan? Is dat nou goed nieuws of

0: Tijd. Ja, René van Asten, 19 jaar, vertrekt van Ajax naar Barcelona. De vraag is dat goed nieuws voor de Nederlandse talenten om ze zo snel naar een Europese topclub te laten gaan? Of verzwakt dat de eigen competitie? Kom maar door.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
12: Cute.
11: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut

Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Na het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn de twee kapotte trams weggehaald. Voetgangers en fietsers mogen weer over de brug, trams en auto's nog niet. In een deel van Zuid-Holland gaan de sluizen vanaf vrijdag helemaal niet meer open. Door de droogte komt er anders te veel zout water binnen en dat is slecht voor de natuur en de landbouw. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse was te zwaar voor bijna 1250 lopers. Ze zijn afgehaakt. 5 mensen mogen niet meer meedoen, waaronder 3 soldaten die een te lichte rugzak hadden.
3: Grand Prix Radio.
5: Tour update. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. In Voiron was hij in de sprint sneller dan Mauro Smit en Olaf Kooi. De heuvelrit was chaotisch en had een vlakke aankomst. Mathieu van der Poel zette zijn ploegmaat perfect af. In het klassement verandert niets. Tadej Pogacar blijft de leider. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Val Paret-Peintre. Morgen is de 18e etappe. De start is om 12:55. De bergetappe van 150 kilometer eindigt in Orsières-Merlet. De finish wordt rond 16:45 verwacht.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files die er stonden nemen nu af. Maar op een paar plekken nog flink wat vertraging. Zoals de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden daar een klein 30 minuten op onthoud. En daardoor ook nog steeds een flinke file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting bij knooppunt Klaverpolder bijna 25 minuten op onthoud. En de A50 Zwolle Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit er gaten in het asfalt. Hier is de rechterreis ook afgesloten. Kost je 10 minuten.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Rick van Veldhuizen.
8: Wij staan op het menu van jouw avondeten. Ja, het staat er met vette letters gedrukt.

van vrouwenvoetbal? Of verzwakt dat onze eigen competitie? Marit uit Weijen zegt... Ja, voor zo'n speelster is dat natuurlijk geweldig als Barcelona belt. Ja, dan moet je bijna eigenlijk meteen gaan. Daar moet je niet over nadenken. Evert uit Zaltbommel, mooi voor haar, slecht voor Ajax. Je kunt zo nooit zelf een Europese topploeg gaan bouwen als ze iedere keer worden weggekaapt. Nadine uit Horen. Dit bewijst juist dat Nederlandse opleiding goed is. Daar mag je dan ook weer trots op zijn. Koen uit Dokkum. Vindt het jammer. Je ziet talenten net doorbreken en dan zijn ze, hup, alweer weg. Soraya uit Bergen op Zoom.

ervaring opdoen. Dan komen ze vanzelf alweer. Willem en Stadskanaal, de competitie wordt zwakker als iedereen moet vertrekken. Nou ja, moet vertrekken niet. Ze mogen vertrekken, hè, voor alle duidelijkheid. Clubs moeten langer kunnen vasthouden. Lea uit Terneuzen, Barcelona is voor het vrouwenvoetbal gewoon Champions League niveau. Dat is geen stap die je weigert. Rick, zonder de C, uit Valkenburg zegt... voor Oranje kan het juist goed zijn. Als zij bij Barcelona beter wordt... profiteert het hele Nederlandse elftal er weer van. Dat is wel weer waar, ja. Boschera uit Nieuwegein zegt... het.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is Chelsea gelukt. De club heeft een nieuw Engels transferrecord gevestigd. Middenvelder Morgan Rodgers werd namelijk vastgelegd voor 137 miljoen euro. En daarmee verbreekt Chelsea het record dat pas begin deze maand werd gevestigd, toen Manchester City 136 miljoen euro betaalde voor Elliot Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij is hiermee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Is This Love, Alison Moyet. Bij Grand Prix Radio uit de jaren 80. Een paar weken geleden deed Chris Woerts wat uitspraken. Volgens mij was dat bij VI. Over de mogelijke komst van de Formule 1 naar Assen. Daar is eigenlijk helemaal voor de rest geen reactie op geweest. Totdat de circuitdirecteur van Assen zich uitsprak hierover. Lee van Dam. Over datgene wat er gezegd is door Chris Woerts.
1: Nou, ik geef hem niet helemaal ongelijk. Hè. De wet aan gewerkt. Mm-hmm. Het belangrijkste is dat wij een sponsor hebben, of een financier voor een Formule 1. Dus het is omgedraaide wereld. We beginnen met een gefinancierd evenement.
2: Ja.
1: Alleen ja, het is niet ons circuit. Dus we zijn afhankelijk van het circuit. En die moeten verbouwen om een grade 1 te krijgen.
2: Ja.
1: En ze hebben nu laten weten dat ze daar voorlopig van afzien. Of helemaal van afzien. Mm-hmm. Omdat de MotoGP voor hun belangrijker is.
0: Lee van Dam, organisator van de Racing Day. In het weekend van 31 juli is de Racing Day in Assen. Dat is het grootste auto, motor en kart event van Europa. Lee van Dam reageert ook op de ontwikkelingen dus rond de Formule 1 op Assen. Daar hoorde ze juist een momentje van. Mocht je er meer over willen horen, luister dan naar Autosport aan tafel. Sinds 4:30 vanmiddag staat deze aflevering online. Hoort nog veel uitgebreider te beluisteren via GrandPrixRadio.nl of via jouw favoriete podcast-app. En anders als videocast te bekijken via de Kijk-app. Dus meer info kun je daar allemaal vinden bij deze aflevering van Autosport aan tafel.

Jason Derulo bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik zit even heel snel te kijken wat er vanavond nog te doen is qua Europees voetbal. Er zijn wel de nodige wedstrijden, maar ik vraag me af in hoeverre jullie daar geïnteresseerd in zijn. Ze zijn er wel hoor, maak je geen zorgen. De kwalificaties zijn constant en over en weer, maar ik denk dat de meest belangrijke is morgen pas. Dan is het de donderdag en dan om 8:00 speelt Ajax tegen, nog even één keer die naam, Vojvodina. En die komen uit Novi Sad in Servië. Dus dat pas morgen. Daarover gesproken, dit was het voor vandaag. Ik wens je een fijne woensdagavond. Morgen is donderdag. Spreek ik je graag weer. Tot dan.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas. En dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt. In de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eigenlijk nog maar twee opvallende files. En dat is om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een klein kwartier. En daarna nog 10 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En er staat nog 2 kilometer file.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
13: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
15: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wow.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
21: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en Lindblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
14: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
17: Grand Prix Radio.
18: Tour Update. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. In Voiron was hij in de sprint sneller dan Mauro Smit en Olaf Kooi. De heuvelrit was chaotisch en had een vlakke aankomst. Mathieu van der Poel zette zijn ploegmaat perfect af. In het klassement verandert niets. Tadej Pogacar blijft de leider. Het geel is voor Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door Valentin Paret-Peintre, de nummer 2 in dat klassement. Morgen voert de 18e etappe naar Orsières-Merlet. De start is om 1:05. Het is een bergetappe van 185 kilometer. De finish wordt rond 4:15 verwacht.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael van Gerwen is uitgeschakeld in de achtste finale van de World Matchplay na een zenuwslopend duel tegen landgenoot Dirk van Duivenbode. De partij eindigde in een 14-12 nederlaag voor van Gerwen. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. En van Gerwen toonde zich na afloop openlijk geïrriteerd over de gang van zaken. Volgens hem was de nederlaag volkomen onnodig en lag deze puur aan zijn eigen onkunde, omdat hij geregeld zeer matige legs gooide. Vlak voor de wedstrijd kreeg hij bovendien onverwacht last van zijn schouders. En hoewel hij daar tijdens het gooien hinder van ondervond, benadrukt hij dat dit geen excuus mag zijn voor het spel dat hij vertoonde. Tijdens de wedstrijd leek de beslissing nabij toen de achterstand opliep naar 10-7. Maar van Gerwen vocht zich sterk terug tot de gelijke stand, 10-10. En toch slaagde hij er niet in om de beslissende legs te pakken. Hij gaf aan dat hij hoopte op een moment van ineenstorting bij Dirk van Duivenbode onder de grote druk, maar dat scenario bleef uit. En dit is een uitschakeling met grote sportieve en financiële gevolgen. Want er moesten punten verdedigd worden van een eerdere finale plaats. En dan leidt dit dus tot een daling op de wereldranglijst voor Van Gerwen. Hij zakt naar plek 6 en daarmee is hij voor het eerst in 14 jaar buiten de mondiale top 5 gevallen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek: het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Even bollen. Iedereen.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overeem is na een lange transfersoop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. De Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek, en hierdoor kreeg Van Overeem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overeem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overeem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te gaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: ASM-banden. Nu al zin in morgen.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
16: laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
15: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa.
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
20: Grand Prix Radio.
21: Tour Update.
22: Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. In Voiron was hij in de sprint sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi. De heuvelrit was chaotisch en had een vlakke aankomst. Mathieu van der Poel zette zijn ploegmaat perfect af. In het klassement verandert niets. Tadej Pogacar blijft de leider. Het geel is voor Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door Valentin Paret-Peintre, de nummer 2 in dat klassement.
23: Morgen voert de 18e etappe naar Orsières-Merlet. De start is om 1:05. Het is een bergetappe van 185 kilometer. De finish wordt rond 16:45 verwacht.
20: Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In het Italiaanse Cardano al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. Met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de oppositie te veroveren, had hij aan 2 keer 2 punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie, maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol en van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op 1/3 van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veilig stelde.
0: Dit is jouw sportradio. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte, en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Briele. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij. Het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
13: Mooi van Ethos.
11: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining... en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger...
15: Ja, nee, ben alweer!
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
16: Hé,
13: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden. Want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Tuurlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
1: Nee, niet die ober.
0: Zullen we deze zomer weer?
1: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
2: Grand Italia. Thuis in Italië.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
13: Grand Prix Radio.
14: Tour update. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. In Voiron was hij in de sprint sneller dan Mauro Smit en Olaf Kooi. De heuvelrit was chaotisch en had een vlakke aankomst. Mathieu van der Poel zette zijn ploegmaat perfect af. In het klassement verandert niets. Tadej Pogacar blijft de leider. Het geel is voor Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door Valentin Paret-Peintre, de nummer 2 in dat klassement.
15: Morgen voert de 18e etappe naar Orsières-Merlet. De start is om 12:55. Het is een bergetappe van 185 kilometer. De finish wordt rond 16:45 verwacht.
16: Grand Prix Radio.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de Voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauzes een farce. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
4: Goedenavond, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is Chelsea gelukt. De club heeft een nieuw Engels transferrecord gevestigd. Middenvelder Morgan Rodgers werd namelijk vastgelegd voor 137 miljoen euro. En daarmee verbreekt Chelsea het record dat pas begin deze maand werd gevestigd, toen Manchester City 136 miljoen euro betaalde voor Elliot Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij is hiermee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: Grand Prix Radio.
14: Tour Update. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. In Voiron was hij in de sprint sneller dan Mauro Smit en Olaf Kooi. De heuvelrit was chaotisch en had een vlakke aankomst. Mathieu van der Poel zette zijn ploegmaat perfect af. In het klassement verandert niets. Tadej Pogacar blijft de leider. Het geel is voor Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door Valentin Paret-Peintre, de nummer 2 in dat klassement.
15: Morgen voert de 18e etappe naar Orsières-Merlet. De start is om 12:55. Het is een bergetappe van 185 kilometer. De finish wordt rond 16:45 verwacht.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en Lindblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden.
4: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
8: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Daar heb je Huub. Van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Ja? Echt serieus?
21: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: in het kort.
1: Joris van Overeem is na een lange transfersoop definitief terug bij FC Utrecht. 32-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor 2 jaar bij de club, waar hij tussen 2018 en 2022 ook al 116 wedstrijden speelde. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overstap vanuit Heerenveen verliep niet zonder hindernissen. De Friese club wilde in eerste instantie niet direct meewerken aan een vertrek, en hierdoor kreeg Van Overeem de ontwikkelingen rondom die overgang dagelijks mee. Hij geeft aan dat het proces wat hem betreft te lang heeft geduurd, al vindt hij ook wel dat de situatie een beetje is opgeblazen. De speler is vooral opgelucht dat hij nu in Utrecht is. En de beslissing om terug te keren was voor hem een makkelijke keuze. Hij vertelt dat de sportieve omgeving nog altijd goed en vertrouwd voelt. De enige noemenswaardige verandering ten opzichte van zijn vorige periode is dat hij te maken krijgt met andere teamgenoten en een compleet nieuwe staf. Van Overeem kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer Anthony Correa. Hij is onder de indruk van de duidelijke manier van spelen van die trainer. Correa hanteert volgens hem heldere spelprincipes om een ander FC Utrecht te laten zien dan in de afgelopen jaren. En het doel is om aantrekkelijk voetbal neer te zetten, maar dat dan wel weer te koppelen natuurlijk aan goede resultaten. En Van Overeem kan niet wachten om daar op het veld mee aan de slag te gaan.
2: Sportradio.
3: Sportradio.
4: New truck, big lady.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder, Simpel.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
7: Grand Prix Radio.
8: Tour update.
9: Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. In Voiron was hij in de sprint sneller dan Mauro Smit en Olaf Kooi. De heuvelrit was chaotisch en had een vlakke aankomst. Mathieu van der Poel zette zijn ploegmaat perfect af. In het klassement verandert niets. Tadej Pogacar blijft de leider. Het geel is voor Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door Valentin Paret-Peintre, de nummer 2 in dat klassement.
10: Morgen voert de 18e etappe naar Orsières-Merlet. De start is om 1:05. Het is een bergetappe van 185 kilometer. De finish wordt rond 4:15 verwacht.
7: Grand Prix Radio. In

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: In het Italiaanse Cardano al Campo heeft de 16-jarige inlineskater Ruud de Grote zilver gepakt op de puntenkoers bij de junioren B tijdens het Europees kampioenschap. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voor de Grote is dit een droomdebuut op het EK. Hij blikt tevreden terug op zijn tactische aanpak. In plaats van de aanval te zoeken hield hij zich bijna de hele wedstrijd schuil in het peloton. Met veel vertrouwen in zijn eigen eindsprint sloeg hij in de absolute slotfase toe door op het juiste moment de positie te veroveren, had hij aan 2 keer 2 punten genoeg om het eremetaal veilig te stellen. Bij de senioren verliepen de afvalkoersen minder succesvol. Lianne van Loon, Nicky Noordgraaf en Amber van der Meijden waren in de slotfase nadrukkelijk aanwezig vooraan het veld. Het Nederlandse trio streed eigenlijk continu met de Franse ploeg om de koppositie. Maar die geleverde inspanningen eisten in de finale hun tol. En van Loon eindigde nog als beste Nederlandse op een 12e plaats. En bij de mannen moest Christian Haasjes genoegen nemen met plek 22. Op 1/3 van de race deed hij nog wel een poging om het tijd te keren. Maar die uitschakeling kon hij niet voorkomen. Wel wist hij nog met een stuurmanoeuvre een massale valpartij te ontwijken. Winst bij de afvalkoers ging naar de Belg Bart Swinks, die daarmee zijn tweede gouden medaille van dit toernooi veiligstelde.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Rapper Ali B kon toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij kon niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
0: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt volgens de Spanjaard niet af van de prestaties van zijn team Aston Martin. Voor hem is het voornamelijk belangrijk dat hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige auto's. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso scoorde dit seizoen tot nu toe slechts 1 punt met een auto die te zwaar en erg onbetrouwbaar is. En zijn contract bij het team uit Silverstone loopt af aan het einde van het jaar. Alonso overweegt nu of hij na zijn 45ste verjaardag nog wil blijven racen. En dan benadrukt hij dat vooral het rijplezier in de huidige hybride wagens voor hem de doorslag moet geven. Aston Martin komt tijdens de Grand Prix van Hongarije met een grote update. Het team sloeg eerdere kleine aanpassingen over om een compleet herziene auto te kunnen bouwen. Alonso stelt dat de prestaties van deze vernieuwde auto zijn beslissing niet gaan beïnvloeden. Want volgens hem laat de huidige auto simpelweg niet het ware potentieel van de renstal zien. De start van het seizoen is wel een grote tegenvaller voor het team. De eigenaar Lawrence Stroll investeerde namelijk fors in de aanloop naar 2026. Hij liet een fabriek bouwen en trok een topontwerper aan in Adrian Newey. En ook sloot het team een samenwerking met motorleverancier Honda. Alonso noemt de onverwachte matige eerste helft van het seizoen teleurstellend. En toch hoopt hij dat de Grand Prix in Budapest een eerste belangrijke stap zal zijn in de juiste richting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De baas van voetbalcompetitie La Liga roept op tot het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de baas van La Liga, Tebas, vernietigt de FIFA de voetbalindustrie en is het tijd dat hij aftreedt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek richt zich onder meer op de mogelijke uitbreiding van het wereldkampioenschap naar 64 landen. Dat zijn 16 landen meer dan tijdens het laatste eindtoernooi. En volgens Tebas slaat dat nergens op. Hij erkent dat het wereldkampioenschap het grootste evenement is, maar benadrukt dat juist de nationale competities de sport levend houden en zorgen voor tienduizenden banen. En niet alles kan om het WK draaien. En de Voetbalbond neemt volgens hem onverantwoorde beslissingen door dit nou net niet te beseffen. Sport heeft volgens hem minder nationale teams nodig en vraagt om meer bescherming voor het nationale voetbal, maar dan op alle niveaus. Ook uit Tebas zijn ongenoegen over andere ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de langere rust tijdens de WK-finale. Noemt ook de drinkpauzes een farce. En het terugdraaien van de schorsing van de spits van de Verenigde Staten, Balogun, valt verkeerd. Tebas wil dat Infantino aftreedt. En hij merkt gelijk ook op dat dat lastig is, omdat de voorzitter door veel bonden gesteund wordt. En er is bovendien geen tegenkandidaat, omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen om het risico te nemen te verliezen. Hij noemt het hele systeem door en door ziek en pleit voor grote veranderingen.
0: Dit is jouw sportradio. Woehoe!

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sport Radio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 1 uur.
6: Goeienacht, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
7: Spinderella cut it up one time.

0: Anderson. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rodgers heeft in Londen zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2033. Hij is hiermee gelijk natuurlijk ook de duurste aankoop in de geschiedenis van Chelsea. Dat clubrecord stond tot nu toe op naam van Enzo Fernandez. Middenvelder maakte in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap van Benfica. Dan naar Rodgers. Ontwikkelde zich in de voorbije twee seizoenen tot een basisspeler bij Aston Villa. Speelde 85 wedstrijden in de Premier League. Was rechtstreeks betrokken bij 40 doelpunten. En hij won met Villa vorig seizoen de Europa League. Nou, deze prestaties leverden hem uiteindelijk een plek op in de nationale selectie voor het WK. Hij begon tijdens dat toernooi als wisselspeler, maar knokte zich uiteindelijk in het elftal en verscheen als basisspeler tijdens de halve finale tegen Argentinië. En nu maakt Rodgers dus een nieuwe sportieve stap, maar dan in de Engelse top.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen fungeert als belangrijk voorbeeld binnen het Formule 1-team van Racing Bulls. Dat laat de teambaas Alain Permain weten. Hij hoopt dat het goede voorbeeld bijdraagt bij de ontwikkeling van jonge talenten in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De coureurs Lawson en Lindblad worden door het team aangespoord om goed op te letten bij de werkwijze van Verstappen. Volgens Permain gebruikt het team de data via GPS en luisteren de coureurs naar de boordradio's van Verstappen. En daarbij valt vooral op hoe kalm de coureur blijft en hoe nauwkeurig ook zijn feedback is over de auto. Teambaas ziet Verstappen als een echte maatstaf in de sport en niet alleen vanwege zijn pure snelheid op het circuit, maar ook door zijn professionele houding in en buiten de auto. En die eigenschappen ziet Permain als waardevol leermateriaal voor jonge talenten die nog aan het begin van hun Formule 1 carrière staan. Permain is ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Hij laat weten dat mogelijke wijzigingen geen directe invloed op zijn eigen team hebben. En eventuele beslissingen over de toekomstige samenstelling van het rijdersduo van Red Bull liggen volledig bij Laurent Mekies. Mocht blijken dat Lawson of Lindblad klaar is voor een volgende stap, dan staat de organisatie klaar om volledige steun te verlenen. Over speculaties rondom mogelijke transfers en wisselende coureurs bij andere teams wil de teambaas zich niet uitlaten, aangezien er volgens hem nog veel te veel onzekerheden zijn binnen de koningsklasse van de autosport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. 2 grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.
0: Grand Prix Radio.